0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs, met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon. En dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen, na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en de omgeving daarvan. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog. Het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. Twee verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen is het droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe de zon en het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn inmiddels 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was er ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.
2: Yes. Meer voor jou.
0: Met nu meer muziek.
2: Centraal Plus.
3: Hey Fonsi.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
1: Jaarmarkt Leiderdorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiderdorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met rodeo-stier.
0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt, nadat iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. Een groep gemaskerde mannen liep met zware wapens naar een huis. Daar werd een bewaker doodgeschoten. Er zijn 35 mensen opgepakt. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. En dat kan op langere termijn schadelijk zijn, zegt deze expert waterkwaliteit.
3: Als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter worden gewaarschuwd. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten, zegt de Palestijnse autoriteit. Het Israëlische leger zou op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid na een conflict over vee. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Een botik van de zandschulpen heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Hij versloeg in New York de Brit Jan Choinski met 3-0. Een eenvoudige overwinning zag sportcommentator Marcella Mesker.
4: En hij heeft uiteindelijk maar één matchpoint nodig om de wedstrijd winnend af te sluiten. Het wordt 7-5 in die tiebreak. En dus een soepele overwinning in 3 sets voor botik van de zandschulpen.
2: Ook Jesper de Jong heeft de tweede ronde van de US Open bereikt. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22, morgen in het noorden weer regen en dan wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet. 21 minuten vertraging en op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag, Ippenburg en Den Hoorn 8 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk en de IJssel 12 minuten. En de laatste de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn tussen de afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457. 6 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.
6: Meer voor jou.
0: Mark en Rabin.
7: Goedemorgen.

0: Ella Langley en Choosing Texas. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7 op deze donderdag 3 september. Je luistert naar een gloednieuwe editie van de ochtendshow hier op Centraal Plus. De omroep voor de regio Leiden en Wassenaar. Rabin, goedemorgen.
1: Goeie natte morgen.
0: Zo, ja, ik kreeg ook een buitje over me heen. Ik zat in een auto, jij niet?
1: Nee, mocht je nog inderdaad de hort op moeten om kinderen weg te brengen of naar je werk te gaan, even anders leuks te doen. Denk even, de weerapps hebben misschien niet helemaal gelijk. Neem even een regenjasje mee, ik ben nog steeds nat.
0: Want jij hebt gekeken en het was droog, maar het was niet droog?
1: Ja, iedere app zei dat het droog was.
0: Was het dan wel regen?
1: Ja, of was het gewoon een... het is echt weer herfst, hoor.
0: Miezer, ja. Het is ook wel weer donker, 's ochtends. Dat was de afgelopen week ook, maar het valt me nu echt een beetje op. Dat ik dacht, nee. En dan gaat volgens mij volgende maand de klok nog achteruit, vooruit, linksom, rechtsom.
1: Nou, komt dat er ook alweer aan?
0: Ja, oktober, dus we hebben nog even hoor.
1: Oh, gelukkig.
0: Maar dat seizoen is wel weer begonnen. Het nieuws uit je eigen buurt en een beetje daarbuiten. Berichtje dat jou opviel, Rabin?
1: Ja, dat is wel een stukje erbuiten hoor. Dat is namelijk in Groningen. Er komt in de loop van deze ochtend komen de leerlingen van VWO 5 van het Werkman Stadslyceum in Groningen komen dus terug in de stad, want die waren op reis. Die waren namelijk op een schoolreis, weet je, zo'n werkweek, zoals je dat vroeger noemde. En die waren dat doen in Tsjechië.
0: Ik heb dat echt nooit een werkweek genoemd. Dat was gewoon een soort mini-vakantie met je klasgenoten.
1: Ja, bij ons heet het van oudsher nog een werkweek. Dat was okay. Volgens mij excursieweek of zo. Nou, komen ze met z'n allen terug. 150 leerlingen komen terug. Want 72 van hen zouden de regels hebben overtreden van het na middernacht buiten zijn en het nuttigen van alcohol. Dus dat ongeveer de helft zo'n beetje.
0: Maar die hele
1: dus
0: reis is toch bedoeld om alcohol te zuipen?
1: En dat was mijn eerste instinct ook. En daarna dacht ik even van, oh wacht, de dingen zijn ook wel wat anders. Want ik ben vroeger op zo'n werkweek naar Rome geweest.
0: Ja.
1: Nou, toen mocht je daar gewoon
0: ik ben naar Polen geweest.
1: Drinken.
0: Ja.
1: En mocht, mocht gewoon nog. En ja, er was niet zoveel aan de hand. Dus ik vond het een beetje betuttelend. Maar dacht ik van ja, het is inmiddels in Tsjechië ook illegaal om onder de 18 te drinken. In VWO 5 ben je nog geen 18. En als de regel is, voor middernacht ben je weer binnen.
0: Ja.
1: Vind ik het ook wel weer stoer van zo'n school om te zeggen, nee, we annuleren de hele zooi.
0: Ja, maar ook al die leerlingen die dus, die 78 leerlingen, want het zijn 72 hebben zich misdragen. Dus 78 dan, die zich wel goed hebben gedragen, die worden dus ook teruggestuurd.
1: Ja, daar hebben ze het ook over, dat ze dat wel een beetje betreuren. Maar dat als ongeveer de helft van iedereen ergens een regel werd overtreden, vonden ze buiten scheef gaan.
0: Nou.
1: Dus dit is ook voor alle scholen in de buurt. Weet dat je hier een voorbeeld aan kan nemen als je denkt van, nou, wij willen niet de eerste zijn die zo'n belangrijke week compleet annuleert. Er is dus wat precedent voor inmiddels.
0: Wel opmerkelijk, want een woordvoerder van de school, Sjors van Broekhuizen, die zegt tegen RTV Noord, er is besloten iedereen met één bus terug te laten gaan. Even wachten hoor.
1: Dat is een flinke bus.
0: 150 leerlingen met één bus. Ik denk dat ze bedoelen in één rit of zo. Nou, ze kunnen wel gelijk doorrijden naar Vindicat. Kunnen ze zich nog aanmelden?
1: Alvast.
0: En we blijven even in Groningen. Want er is een Groningse nephulpverlener. Die moet direct stoppen met zijn diensten vanuit zijn bedrijf en zijn stichting. Dat zegt de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De man deed zich de afgelopen jaren meermaals voor als hulpverlener. En hij reed zelfs in een ambulance rond.
1: Ja, dat mag niet.
0: Ja, ik ben hier met de brandweerauto, maar... zal ik hem even bellen voor je?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik verslik me gelijk.
0: Ik hoor het. Nou, zodra je medische hulp nodig hebt, dan kan je bellen met... Hoe heet die man? Artjon P. Student verpleegkunde uit Groningen. Dus hij heeft wel een soort van kennis. Maar hij deed zich voor als echte hulpverlener. En dat is hij helemaal niet. Dus de inspectie steekt daar nu een stokje voor. En we gaan even naar...
1: Iets dichter in de buurt misschien. Namelijk in Oegstgeest.
0: Ja, vuurwerk.
1: Daar komt geen vuurwerk meer. Deze aanstaande jaarwisseling. Want het landelijke vuurwerkverbod is tegen die tijd sowieso helemaal verkracht.
0: Ja, maar daar moeten we nog merken. Even uitgebreid over hebben. Want wat een shitshow is dat.
1: En dat is dus inderdaad een paar keer dan dit jaar wel, dit jaar nog niet. Misschien nog wel, een beetje uitgesteld. Dan is het nou toch dan deze jaarwisseling echt niet meer de bedoeling is dat mensen dat gaan doen. En dan is het aan verenigingen of andere grotere instanties om zo'n vergunning aan te vragen om iets te faciliteren.
0: Ja.
1: Dat het georganiseerd kan.
0: Ja.
1: Nou, daar heeft dus...
0: Het is een mooi plan van de Rijksoverheid.
1: Al gelijk van gezegd van, dat is iets te kort dag om het allemaal goed en netjes te regelen. Dus dit jaar geen vuurwerk. En dat zou er ook te maken mee hebben dat de algemene opinie van de gemiddelde Oegstgeester toch iets is van, ja, van mij hoeft het allemaal niet meer zo.
0: Nee.
1: Dus als je in Oegstgeest nog vuurwerk wil afsteken, ja, dat kan dus even niet. Maar eerlijk gezegd kan het dus nergens meer. Maar er zijn ook wel andere gemeentes in onze regio, zoals Leiden en Voorschoten, is al wel bekend dat er een vuurwerkshow wordt georganiseerd.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, want volgens mij is het zo dat de veiligheidsregio zelfs heeft gezegd van ja, allemaal leuk, maar doe het nou maar niet tegen alle burgemeesters. Die burgemeesters daar allemaal niet welwillend tegenover staan. Want dan heb je zo'n vuurwerkshow van zo'n stichting. En dan staat er iemand daarnaast staat er zijn vuurwerk af te steken. Dat mag dan weer niet. En elders in de gemeente wordt ook vuurwerk afgestoken. Dat mag dan ook niet. Wie gaat dat handhaven?
1: Ja, dat is denk ik iets wat we met z'n allen gaan zien als het 31/1 is.
0: Ja, nou, het is weer allemaal door de Rijksoverheid vrij laat allemaal bedacht en ingezet en gedaan. En dat moet dan op stel en sprong door die gemeente maar worden opgelost.
1: Maar het voordeel is wel, je kan in één keer besluiten dat als iemand vuurwerk afsteekt, is het illegaal. Je hoeft niet meer
0: want dan zou het ook een stichting kunnen zijn of een vereniging.
1: Ja, dus niet een nieuwsgeest. Daar hoef je geen zorgen te maken.
0: Nee, oké. Okay, ja, het is... Ja, je kan trouwens binnenkort wel je vuurwerk gratis en anoniem inleveren. Er zijn best wel wat mensen die hebben nog vuurwerk over. Van de jaarwisseling of misschien een keertje illegaal gehaald of whatever. Dat kan je dus gratis en anoniem inleveren. En stel je woont bijvoorbeeld in Oegstgeest, dan moet je wel helemaal naar Leiden-Zuidwest.
1: Zo.
0: Dus dat doen we dus niet op de hoek van de straat. Nee, dat doen we dan ergens ver weg.
1: Nou, laten we het hier de komende herfst en winter wat vaker over hebben.
0: Ja, zal ik stoppen met zeuren nu?
1: Ja, is goed.
0: Okay. Het is de ochtendshow op Centra Plus. Zometeen gaan we naar Zoeterwoude toe, want Rudo is daar geweest voor zijn programma. Rudo, de straattalkshow. Hij is goed nat geworden. Laten we het daarop houden.
1: Zo, ja, ik heb alleen één foto gezien, maar nog niet de rest van de... Ik ben benieuwd.
0: Sam Fenner en Olivia Dino konden weg met Rain Me In. Eerst John Mayer, dit is Heartbreak Warfare.
2: Centra Plus.
3: Start je dag met de ochtendshow. Wakker worden met Mark en Robin.

0: Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In.
1: En ik ben andersom. Ik was Me In Rain. Was van
0: ja, ik dacht ik. Maar het is Rain met...
1: Ja, het is teugel mee in. En niet regen mee in, dat klopt.
0: Nee, maar het maakt niet uit. Het is een grappige kwinkslag. Totaal virtuoos.
1: Ja, fijn dat je me even uitlegt.
0: Het is de ochtendshow. Op Centra Plus. Het is 8:30. En we gaan even naar het programma Rudo toe. Want ja, dit is wel grappig. Een dunne balk over een sloot van zeker 5 meter breed. Een van de spelletjes op de Weiland Games in Zoeterwoude gisteren. En dat was om over de balk te lopen. Rudo twijfelde gisteren of hij het spel wel aandurfde. En zocht ook wat aanmoediging bij organisator Rick van der Geest.
2: Oké, Rick.
3: Ja.
2: Ja. Ik twijfel dus enorm.
3: Hoeft helemaal niet. Er is genoeg beveiliging. Er is EHBO. Jij hebt je zwemdiploma's, dus waar die twijfel zit, snap ik niet zo.
2: De twijfel zit dat ik... We hebben vandaag een beetje een soort van haast. Ja. Want ik heb om 6:00 een best wel een belangrijke bijeenkomst met 150 man in Hilversum. Jij kan een blouse strijken. Kijk, die blouse kan sowieso uit. Is er iemand met een... is er een spijkerbroek die ik van iemand aan kan? En die is ook al hier. Oké, dus als ik erin ga, kan ik rustig naar die bijeenkomst zonder dat zij iets doorhebben. Ik hoopte dat hier nog niemand was.
3: Er begint een beetje zweet naar boven te komen. Zo.
2: Maar denk jij dat ik het, dan de vraag, denk je dat ik het red?
3: Nee, dat denk ik niet.
2: Waarom niet? Beweegt hij?
3: Nee, ja, beweegt.

0: Nou, kijk.
1: Doe je, kan je het voordoen?
2: Kijk. Hij gaat geen kant op.
1: Oké, maar wat is de truc?
0: De truc is naar het einde van de ballen kijken, evenwicht bewaren, goed balanceren, geen haast hebben. Dan komt het in orde.
1: Is hier ook een handdoek?
3: Ja, dat is gewoon een minuut lang excuses zoeken van onze meneer Slappendel. Ja. Ik snap het ook wel.
4: Hij het heeft gered en of hij het überhaupt heeft gedaan, dat zie je op televisie nu.
3: Hoe dat is gebeurd, hoe dat is afgelopen. Ik weet wel dat wij ergens in de middag kreeg ik een foto toegestuurd van Rudo. In een bepaalde toestand. Ja. Nou, dat vond ik wel. Ik was wel benieuwd naar het verhaal. Nou, dat hele verhaal kun je dus ook terugzien op onze website straatplus.nl. En je kan het ook op Rudo, de talkshow, hebben gezien.
4: Straks een interview met Nina van de gemeente Leiden over het inleveren van vuurwerk. Het gaat plaats hebben op 30 september voor Leiden en de regio. En ze gaat dan even uitleggen wat er allemaal bij komt kijken. Eerst Heart Still Beat.

0: Hartstil Beating. Het is de Centra Plus ochtendshow. En we hadden het even na zeven er al over dat je binnenkort vuurwerk kan gaan inleveren.
1: Ja.
0: Want dat mag je niet meer afsteken. Dus nee. Dan kan je dat. Ja, dan moet je er toch vanaf.
1: Ja, en om dat op een veilige manier te doen. Want anders krijg je van die praktijken, zoals je soms wel eens hoort van iemand die dan zijn schuurtje vol heeft. En dat het dan door de explosieve opruimingsdienst opgeruimd moet worden. Of dat er een ramp gebeurt. Kun je het gewoon nog veilig inleveren.
0: Ja, dus dat inderdaad. Ik dacht, ik laat even vuurwerk horen. Maakt op zich niet uit. We gaan even met Nina schakelen. Zij is van de gemeente Leiden. En het gaat dus over het inleveren van het vuurwerk op 30 september. En dan, dat is speciaal voor Leiden, maar ook voor de regio. Woensdagochtend, de 30ste. En ze legt even uit wat er dan allemaal bij komt kijken. Mag je bijvoorbeeld vuurwerk vervoeren om het daar te brengen? Want rondrijden met vuurwerk in je auto's is bij wet verboden.
1: Anders krijg je die hele, dat is met wiet vroeger en die gedoogwet. Je mag het wel kopen, maar je mag het niet faciliteren. Je mag het niet
0: meer bijvoorbeeld, krijgen. Dat ze dan voor het inleverpunt een politiecontrole hebben. Ja. Of ze alle kofferbakken open. Nou, dat gebeurt dus niet.
2: Nou, dat is gewoon mogelijk. Het is natuurlijk illegaal. Maar omdat we het belangrijker vinden dat mensen het veilig kunnen inleveren. Staat er geen straf op. En het is ook helemaal anoniem. Je hoeft geen afspraak te maken. Er wordt niks geregistreerd. Dus ik hoop dat we op die manier het voor mensen toch laagdrempelig kunnen maken om vuurwerk in te leveren. Ja, ook al is het illegaal.
3: Want wat ik me dan ook weer kan voorstellen, en dat hebben we ook teruggezien. Er is berichtgeving over geweest over dit onderwerp dat je het kan gaan inleveren. En heel veel reacties van mensen waren, maar het is toch ook illegaal om het zomaar mee te nemen, om het te vervoeren. Is daar een uitzondering voor op deze dag?
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk nog steeds verboden, maar er wordt pragmatisch mee omgegaan. Er zijn afspraken gemaakt met OM en politie, zij weten ervan. En ook zij vinden het belangrijker dat mensen veilig van het vuurwerk afkomen. En het dus uit de markt en uit de huizen is. En zullen daar dus geen boetes op schrijven.
3: En als we dan gaan kijken naar het inleverpunt, de dag zelf. Is er een bepaald idee waarvan jullie zeggen, nou, we hopen dit of dat op te gaan halen?
2: Lastig te zeggen. Vorig jaar hebben we in Voorschoten een vuurwerkinleverpunt gehad. Toen is er 12 kilo opgehaald. We hopen dat het meer wordt. We denken ook dat het meer wordt, omdat het nu natuurlijk landelijk verboden is. Maar ik vind het lastig om daar een inschatting van te maken.
3: Ja, want als je zegt 12 kilo voor de hele regio, klinkt dat inderdaad heel weinig. Dan moet er bijna geld op toegelegd worden op zo'n dag.
2: Nou, dat valt wel mee. Het ministerie is verantwoordelijk voor de afvoer en die bekostigen het ook. Het zijn landelijke inleverdagen, dus op die manier hopen we zoveel mogelijk mensen te bereiken. En verwachten we dat het nog groter succes wordt dan vorig jaar.
0: Ja, ik vraag me dus echt af of dit zin heeft.
1: Ik vind dat je het sowieso zou moeten bieden. Als je dus aan de ene kant verbiedt een spul wat je zou hebben.
0: Ja.
1: Is in één keer met de klap van de klok. Is dat, als je mag gezegd. Maar in één keer is het verboden.
0: Ja.
1: Nou, dan moet je toch ook je burger die het gewoon goed wil doen, de kans geven om het goed te doen.
0: Ja, maar ik denk dat dat gewoon een hele kleine groep is. Want je gaat, ja, dan moet je dus. Want het is één woensdagochtend. Mensen hebben gewoon een baan, tenminste. Hè? Dus dan moet je op woensdagochtend, dan moet je vrij daarvoor nemen.
1: Ja, we hebben het toch over 30 december, of niet?
0: Nee, 30 september.
1: Oh, 30 september.
0: Ja,
1: ja, dat is wel een gek vroege dag dan, ja.
0: En dat is dus op woensdagochtend, dus dan moet je vrij nemen. Dan moet je dus bedenken van, morgen gaan we vuurwerk inleveren. Kom, we gaan even alles in de auto leggen. Ik zie dat gewoon niet zo heel erg gebeuren. Misschien dat ook de reden is dat er vorig jaar maar 12 kilo is ingezameld. Ik ben hier redelijk kritisch op. Misschien heb ik het missen. En wordt er heel veel ingezameld. En wordt het een stuk veiliger komende jaarwisseling. Maar,
1: nou, ga jij 1 oktober even op donderdag even met de gemeente bellen dan. Kijk wat er is ingeleverd.
0: Tijd voor het nieuws. Paul Albers is hier.
4: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
5: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. In Oegstgeest wordt de komende jaarwisseling geen ontheffingen verleend aan verenigingen, clubs en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Burgemeester Emiel Jens heeft dat deze week besloten. Volgens hem is de gemeente onvoldoende voorbereid om op korte termijn te beoordelen welke initiatieven veilig en verantwoord zijn. Wij zijn als gemeente niet goed voorbereid op het toetsen welke clubs dit wel en welke dit niet kunnen, welke plek veilig is en hoe we daarop moeten handhaven. Zo zei hij bij Centraal Plus. Woningcorporatie De Sleutels breidt de samenwerking met Stichting Sakina uit. Statushouders gaan tijdens hun inburgering participatieuren uitvoeren door middel van groenonderhoud en kleine klusjes in wijken in Leiden en Voorschoten. De Sleutels werkt al langer samen met Stichting Sakina, onder meer om bewoners met elkaar in contact te brengen. De nieuwe samenwerking richt zich specifiek op statushouders en is aangegaan voor 3 jaar met de intentie deze voort te zetten als het project alle betrokkenen goed bevalt. Orgel Joke staat dit jaar op het programma tijdens de viering van Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn. Verschillende daar gevestigde horecazaken werken samen aan het programma voor 2 en 3 oktober. Naast Orgel Joke zijn er verschillende andere artiesten en bands aangekondigd. Zo komt onder meer Alle Kleuren, een K3 Tribute Band, naar de Nieuwe Rijn. Ook de Nederpop Allstars maken onderdeel uit van het programma. In deze formatie spelen onder andere Nol Havens van VOF de Kunst en Henk Westbroek van Het Goede Doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend kans op wat regen. Tot rond de middag is het bewolkt. Daarna ook wat ruimte voor de zon. De wind is matig, kracht 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
6: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk in de Leidse regio. Begin op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de knooppunt Hofvliet. 6 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp 7 minuten. En tussen Zoetewoude-Rijndijk en de Roelofarendsveen 3 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten. De N11 Bodegraven richting Leiden tussen Alphen aan de Rijn West en Zoeterwoude-Wijpoort 10 minuten vertraging. De N44 Den Haag richting Wassenaar tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Noord 6 minuten. En de laatste de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 3 minuten vertraging.
4: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, en David Guetta met Awake Tonight voor Dua Lipa. Met Swan Song.
1: Ja, wat een internationale samenwerking is dat? Kun je alle drie de landen noemen? Van Afrojack, waar komt die vandaan?
0: De US.
1: Nee, Spijkenissen. Maar dat land hoef je niet te noemen, dat is gewoon Nederland. Sia, waar komt die vandaan?
0: USA.
1: Nee, Australië. David Guetta?
0: Hier is ik, Duitsland.
1: Nee, die andere. Frankrijk. Nee. Mijn lesje topografie voor Mark is ook nog wel. Dat gaan we ook nog een keertje doen.
0: Er zit niks Amerikaans bij.
1: Nee.
0: Ja, doen we niet maar wel. Anders nog.
1: Met Swan. Nee, die is Engels. En.
0: Panic at the Disco. En Algerijns. Gaan rijden.
1: Nee, en Albaans.
0: En Panic at the Disco.
1: Dat is Amerikaans.
0: Ja, dat bedoel ik. Zie je?
1: Ja, je komt er wel. Goed zo.
0: Dus je hebt er gewoon voor schut te zetten, hè?
1: Ik test gewoon even je kennis.
0: Ja, dat is hetzelfde. Waar ik wel wat van af weet, heel veel, is geschiedenis. En we gaan even naar Molen de Valk toe in Leiden. Want Molen de Valk is misschien wel het meest herkenbare punt van Leiden. In 1743 was het niet zo uniek. Het was namelijk een van de 19 molens om de Leidse stadgrens heen. Nu is dat echt wel heel anders, want volgens mij is dat er nog maar één. Historicus Joost Blee, die legt het even uit.
2: En er zijn maar weinig Hollandse steden overigens die nog echt een molen midden in hun stad hebben staan. En Leiden is daar wel een van. Schiedam heeft volgens mij ook een. Die jenevermolen was.
1: Oh ja, ja.
2: Dus daar maakten ze drank. En goed, deze molen had een andere functie.
3: Ja, wat deed deze molen?
2: Dit was een stellingmolen en die was voor meel. Dus daar werd meel gemalen. En daar had je inderdaad veel windenergie, veel wind voor nodig om de wieken te laten draaien. En zodoende ook de, ja, dat heet, hoe heet die dingen, die stenen waar dat dan,
3: maalstenen
2: waar dat dan gemalen werd om die te laten draaien. Dus daar had je ook wel veel wind voor nodig. En zo werd eigenlijk alle, waar we nu gewoon een stekker voor in het stopcontact steken, werd toen door wind, vooral windenergie werd dat aangedreven. En die 19 molens die jij noemde. Dat was allemaal natuurlijk op basis van windenergie.
0: Vragen we dan wel af hoe Leiden er toen uitzag. De skyline van Leiden met 19 molens.
1: Ja, misschien van de Spanjaarden vragen. Ook een beetje eentonig misschien.
0: Ja, dat. Is wel. Ja. Nou, maar er staat in ieder geval nog eentje, Molen de Valk. Het is een podcastserie, een stukje Leidse geschiedenis. En vanavond vanaf 6 uur komt de hele aflevering online op onze website centraalplus.nl.

0: Dit is de Central Plus Ochtendshow. Het is 7:15 inmiddels op deze donderdag 3 september. En als je met de auto naar je werk gaat of whatever, dan merk je het deze week al. Het is een stuk drukker onderweg en daar hangen ook overal van die spandoeken met de scholen zijn weer begonnen. Reden voor verkeersleerkracht Jeroen Haverkort van de Fortgenschool in Voorschoten om weer extra aandacht te vragen voor verkeersveiligheid rondom de school. Je hoort hem en enkele leerlingen van de school.
1: We zijn er zeker klaar voor. Ja, iedereen is fris en fruitig van de vakantie teruggekomen. Dus dat is wel fijn. En we hebben een ontzettend leuk team. Wat enthousiasme van afstraalt. Dus we zijn er zeker klaar voor. En de kinderen ook, merkte ik al de eerste 2 dagen. Dus dat is fijn. De meesten komen toch wel met de fiets en lopend. Ja, dat gaat meestal wel goed, maar je hebt wel bepaalde situaties waarbij je toch denkt, oeh, dat is wel spannend. Hier bij die fietsen zie je die plantenbakken staan. Die zijn onlangs zijn ze aangebracht. Dit is ook een eenrichtingweggetje, maar soms kwamen toch ouders toch even tegenovergestelde richting. Dus het was af en toe een beetje chaos. Het is nooit iets ergs voorgevallen, maar ja, je kunt beter voorkomen dan genezen natuurlijk.
2: Hoe ga jij naar school altijd?
3: Lopend.
4: Ik ga meestal met de fiets naar school.
2: En gaat het goed altijd?
4: Ja, wel, bijna altijd. Maar soms gaat er wel een auto voor onze school even snel langs. En dat is wel een beetje gevaarlijk.
2: Wat doen jullie op school nog meer om juist ervoor te zorgen dat kinderen veilig deel kunnen nemen aan het verkeer?
1: Ja, nou, we zijn school op 7 dan inderdaad. Dus dat betekent inderdaad dat de veiligheid, dat is sowieso de belangrijkste regel in het verkeer, dat heel erg benadrukt wordt hier op school. Met Veilig Verkeer Nederland hebben we een programma dat verkeerslessen worden gegeven. Die worden door de docenten gegeven.
5: Hebben jullie wel eens last van fatbikes?
6: Ja.
7: Ja.
6: Ja.
7: Zeker.
5: Ja.
7: Zeker.
2: Wat moet je allemaal doen in die lessen?
8: Dan moet je fietsen over het schoolplein.
1: Groep 7 heeft een fietsexamen. Leggen ze een route af hier in Voorschoten. We moedigen het ook aan dat kinderen eigenlijk vanaf groep 6 eigenlijk wel zelfstandig moeten kunnen fietsen. Zodat ze met tripjes dat we op de fiets kunnen gaan. Dat is ook wel zo milieubewust.
2: Ik hoorde dat jullie ook nog een actie hebben om juist het verkeer hier te verbeteren.
4: Ja, dat doen we met duimpjes. Want wat we dan doen is dan geven we duimpjes aan de kinderen die lopend en fietsend op school komen. Dat doen we eigenlijk zodat ze en leren fietsen en lopen. En ook zodat er minder benzine wordt gebruikt.
2: Lukt dat een beetje ook? Gaan kinderen ook meer lopen en fietsen?
4: Best wel. Wat ik door had gehad, was dat de eerste dag best wel veel mensen nog met de auto kwamen. Maar daarna kwamen er best wel heel veel mensen lopend en fietsend.
0: Reportage vanaf de Fortgenschool in Voorschoten. Dus Rabin, hoe ging jij vroeger naar school toe?
9: Naar de basisschool ging ik altijd lopen.
0: Oké.
9: Want het was vrij dichtbij.
0: Mm-hmm. Een kilometer?
9: Misschien nog niet eens.
0: Ik zei 10 kilometer.
9: Oh, 10. Sorry, een kilometer ongeveer zou misschien net kunnen. En aan de middelbare school heb ik toen gefietst. En mijn latere middelbare school, de bovenbouw, moest ik helemaal naar een ander dorp. Moest ik echt 12 kilometer fietsen.
0: Zo?
9: Ja.
0: Ja, dus dat is 3 kwartier of zo.
9: Ja, dat is de enige periode dat ik ooit dun ben geweest in mijn leven.
0: Ja, ik heb toen ook in die tijd best wel wat gefietst. Maar op de basisschool, omdat het was fietstechnisch best wel een stukje. En zeker als je dan heel klein bent, dan is dat lastig. Dus ik werd regelmatig met de auto gebracht.
9: Ja, dat verrast me helemaal niks.
0: Nou!
9: Prinsesje.
0: Nee, maar dat was denk ik een kilometer of 6 of zo.
9: Oké, nou dat is misschien wel een punt. In ieder geval is het een hele goede zaak dat alle kinderen even een beetje worden aangeleerd hoe dat allemaal werkt.
0: En ja, dat ze allemaal last hebben van fatbikes.
9: Dat vond ik ook grappige. Want in mijn optiek zijn sommige kinderen fatbike gebruikers.
0: Ja, die willen dus zo'n ding.
9: Alle kinderen.
0: Ik wil ook zo'n ding.
9: Nou, deze groep heeft er niks mee te maken.
0: Errol Smith, I don't want to miss a thing. Die hoor je nu. En straks Somjeu, Dark Before the Dawn. Ah, cool.

0: Unstoppable.
1: Sommieu en Dark Before the Dawn. En daarvoor Aerosmith en I Don't Wanna Miss a Thing. Ja, het is bijna 8 uur al.
2: En nu de 1 seconde ronde.
1: Is het tijd voor het spelletje van de radio?
3: Ja, dat was dus een spelletje wat ik iedere dag met jullie wil spelen. Dat blijft nog wel even zo. De 1 seconde ronde tot 2 keer toe hoor je 1 seconde van de track. En als je al weet welke het is.
4: Game.
3: Dit keer is er geen Beautiful thema. Want gisteren hadden we natuurlijk
1: Beautiful Things, Benson Boone.
3: Ja, van Benson Boone. En daarvoor hadden we Beautiful van Christina Aguilera.
1: Ja.
3: Dit keer is dat niet zo. Maar het is wel lief en leuk bedoeld.
1: Ah, wat lief.
3: Het is een beetje zoetig zelfs.
1: Oké. Okay.
3: Nou, wil je hem even horen? Hele bekende stem van de zanger. Die ook bekend staat om dit soort hoge gezing.
1: Vitas.
3: Nee, niet Vitas. deze man is zelfs nog bekender.
1: Oh.
3: Maar ja, ik ben niet op zoek naar zijn naam. Maar ik kan me voorstellen dat je hem misschien op Instagram volgt of zo. Omdat het gewoon een knappe vent is. Maar ik zoek de band naam.
1: Dat zou ik hem zeker weten om te kennen.
3: En het is... het liedje is een zoetig liedje.
1: Zoetig liedje?
3: Ja.
1: Oké. Hou je vast. Oplossing. Of mogelijke oplossing. Mag per e-mail naar ochtendshow@centraalplus.nl. En wie weet win je een goodiebag met daarin een pen, een sleutelhanger en een tasje.
3: Ja, en het is een nieuw seizoen, dus ik ga weer op zoek naar nieuwe dingen om erbij te doen. Dus chime in. Luister dan.

0: Unity NL On Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL On Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. Dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrimebeeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacken en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishingmails te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door AI en is er een risico dat gestolen data wordt doorverkocht. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn meerdere wapens gevonden. Bewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
1: Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven was gekomen bij een gewelddadige schietpartij. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder, blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS of bestrijdingsmiddelen uit de landbouw. Volgens onderzoekers moeten zwemmers daar beter voor gewaarschuwd worden. De voetbalsters van PSV en Ajax zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de Champions League. PSV speelde 1-1 gelijk tegen het Deense Keuken. Door de nederlaag van vorige week was dat niet genoeg. Ajax verloor met 2-1 van Real Madrid, ondanks een prachtig doelpunt van Katja Snoeys.
3: De voorzet en dan een schitterend doelpunt, jawel. Oh, wat een geweldige treffer. Fantastisch. Katja Snoeys, supervolley. Doelpunt van de maand.
1: PSV en Ajax gaan nu naar de tweede voorronde van de Europa Cup. Het weer bewolkt en er trekt wat regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe zon. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
4: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is gierend druk in de Leidse regio. Beginnen op de A4, Rotterdam richting Den Haag, tussen knooppunt Ketelplein en Den Haag-Ippenburg, 9 minuten vertraging. A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen knooppunt Ippenburg en Zoetewoudendorp, 15 minuten. De A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6. De A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam, 3 minuten. De A4 Den Haag richting Rotterdam, tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein, 29 minuten vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Reewijk en Nieuwebrug, 5 minuten. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Nooddorp, 6 minuten. De A13 Den Haag richting Rotterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord, 4 minuten. A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en knooppunt Terbrechtseplein, 17 minuten. Dan de N-wegen N11 Bodegraaf richting Leiden tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort, 7 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden, 5. De N209 Hazenswoude richting Rotterdam tussen industriegebied Hoefweg-Zuid en Bergsenhoek-Noord, 5 minuten. De N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid tussen Kwinshul en Den Haag-Wateringseveld, 5 minuten. En de laatste de N459 Reewijk richting Bodegraven, de A12 Reewijk en de aansluiting met de N11, 7 minuten vertraging.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. De Ochtendshow.

0: Shawn Mendes en Stitches. Goedemorgen, het is 8:10 op deze donderdag 3 september. Je luistert naar de ochtendshow op Centraal Plus. Rabin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, man.
0: Fijn dat je er ook weer bij bent, gezellig.
1: Ja.
0: Iedere ochtend doen we dat hier.
1: We benen er weer.
0: Zoals we in een streekdialect ten westen van ons zouden zeggen.
2: Ik zeg niet per se ons dialect.
0: Nee, zeker niet. Je bent er weer dan.
2: Kijk, ja, dat is zo.
0: Even nieuws, heel belangrijk nieuws uit den landen. We gaan even naar onze westerburen toe. Aan de Britse zuidkust wordt deze zomer namelijk een record aantal octopussen opgevist. De octopus vulgaris.
2: Ja, ik las het en ik vond het zo'n onnodig vulgaire naam.
0: Fantastisch.
2: Voor zo'n lief beest eigenlijk. Want daar hebben we het dus over de octopus. Dus weet je al, die soort van inktvisachtig uitzien beest. 8 armen met zuignapjes erop en een soort van groot achterhoofd.
0: Nou, ik snap het probleem niet, want dat ding wordt vaak gevonden rond de Middellandse Zee en wordt graag gegeten door Spanjaarden en Grieken. En nou spoelt u nou zwemt dat dus voor de Britse zuidkust. Ja, ik zou zeggen, vangen die hap en verkopen.
2: Nou, visboeren zijn er ook best wel blij mee. Want het is ook om te eten is het eigenlijk een heel fijn dier. Heel veel mensen vinden het heel erg lekker. Mm. Dus vishandel zijn er op zich wel blij mee. Maar het betekent niet zoveel goeds. Want het betekent eigenlijk dat de wateren rondom de Britse eilanden zo matig aan het opwarmen zijn dat dus Middellandse zeedieren in een veel warmere, ander ecosysteem maar dat ze zich comfortabel genoeg voelen willen in die koude, regenachtige Britse eilanden.
0: Maar dat zou ook betekenen dat de welgevaarlijke kwallen, bijvoorbeeld het Portugees oorlogsschip en dat soort kwallen, dat die ook richting de Nederlandse kust kunnen gaan komen in de toekomst.
2: Als het nu gaat om de octopus vulgaris, wat misschien dan wel leuk en niet zo impactvol, schattig leuk dier.
0: Vulgair onderwerp.
2: En misschien te eten is, kan ik me ook voorstellen dat deze beker ook slechte beestjes of vervelende beestjes met zich meebrengen.
0: En nog exact 1 maand. En dan is Leiden Zonzet. 3 oktober komt er weer aan. En Orgel Joken staat dit jaar op het programma. Na een aantal jaar waarin er wat minder activiteiten waren op de Nieuwe Rijn, wordt het evenement opnieuw georganiseerd. Verschillende horecazaken aan de Nieuwe Rijn werken daarbij samen aan een programma. Orgel Joken komt dus langs, maar ook alle kleuren. Een K3 Tribute Band. Ook de Nederpop All Stars maken onderdeel uit van het programma. Onder meer Henk Westbroek zit daar dan in.
2: Oh, Henk Westbroek?
0: Ja.
2: Die had het altijd over Jamiroquai vroeger.
0: Is dat zo?
2: Ja, in plaats van over Jamiroquai.
0: Oh. En verder allemaal verschillende DJ's en coverbands zoals Je Welste. Leuk. 2 en 3 oktober is onderweg.
2: En ligt dat nou aan mij? Of is er ieder jaar een soort van andere proef van wat we doen met 3 oktober?
0: Ja, tuurlijk. Want Leiden Zonzet was altijd een beetje hetzelfde. Maar op een gegeven moment liep dat een beetje uit de hand door stijgende kosten, beveiligingsincidenten en dat soort dingen. Meer
2: en toen
0: eisen.
2: Werd alles afgezet. En dan moest je een jaar vanaf de Breestraat zo kunnen er wel erin. Ja. En dan stond je daar in de rij.
0: Maar ze zijn het nu alweer een soort van opnieuw aan het uitvinden door weer dingen te proberen. Bijvoorbeeld natuurlijk ook een aantal keer een festival buiten de stad gehad voor jongeren en zo. Dus ze zijn inderdaad goed aan het proberen.
2: Ja, het is ieder jaar net iets anders. Dus als ik denk dat ik verwacht, nu gaan we dit doen. Of ik ga even dat niet doen dit keer, want dat vond ik vorige keer niet leuk. Nou, daar heb je eigenlijk niks aan. Want je moet gewoon ieder jaar alles proberen. Want het lijkt allemaal wel weer nieuw.
0: Ja, heb je al plannen voor 3 oktober? 2 en 3 oktober? Vrijdag, zaterdag,
2: ik heb wel plannen voor 4 oktober. En dat is helemaal niks.
0: Dierendag, hè? Dan moet je de poezen thuis verwennen.
2: Precies. Nou, ik heb wel zet wat natvoer neer voor de katten. En dan ga ik
0: uitbrakken.
2: onder een dekentje televisie kijken.
0: Hè? 4 oktober. Dat altijd, dan kan je in Leiden echt helemaal niks.
2: Stilste dag van het jaar.
0: Oké, de kanon afschieten. Het is de ochtendshow op Centraal Plus. We hebben nog even de 1 seconde ronde te doen. Want je hoort 1 seconde van een track.
2: Klopt. En dan kun jij misschien wel genoeg hebben aan weten welke track dat is. Nou, ik heb al wat antwoorden binnengekregen van dat klinkt als Adam Levine. Nou, dat klopt ook. Want de band is namelijk Maroon 5. Maar hoe heet deze track ook alweer?
0: Jij gaf al de hint. Hij is meer zoet of zoiets. Dus dat zou er een eentje zijn. Dat is Sugar.
2: Ja, je hebt helemaal gelijk.
0: Yay. Dit is de ochtendshow op Centraal Plus met Maroon 5 en Sugar als oplossing van de 1 seconde ronde. Nou, dat dus.

0: donderdag 3 september. Voor duizenden mensen in de Leidse regio is werk niet vanzelfsprekend. Maar er zijn gelukkig steeds meer werkgevers die laten zien dat iedereen talent heeft en mee kan doen. DZB Leiden zet die sociale werkgevers daarom in de schijnwerpers met de DZB Sociale Sleutel. Vanaf vandaag kan het publiek stemmen op zijn favoriet. Bij ons in de studio is Noëlle ter Boerts, directeur van DZB. Goedemorgen en welkom.
1: Goedemorgen.
0: Laten we beginnen bij de prijs zelf. De DZB Sociale Sleutel, wat is dat en welke deuren kan je ermee openmaken?
1: De deuren voor heel veel mensen naar werkgelegenheid, naar werk bij hele toffe bedrijven. Dus daar is de sleutel voor bedoeld. En er zijn dan gelukkig heel veel bedrijven die dat doen. Die hart en bedrijf openzetten voor heel veel mensen, voor wie het misschien wat minder vanzelfsprekend is om mee te kunnen doen. En deze mensen willen we in het zonnetje zetten.
0: Jullie kregen maar liefst 30 nominaties binnen vanuit de Leidse regio. Wat zegt dat volgens jou over die werkgevers?
1: Dat er veel sociale werkgevers...

0: Waarom komt de ene bij de ene wel binnen en bij de andere dan niet? Wat is zo'n verschil?
1: Sociale ondernemingen die kijken veel meer van hoe kun je werk passend maken? Hoe kunnen we een klimaat creëren zodat echt iedereen mee kan doen? Hoe maken we werk passend? Wat is er in de omgeving nodig? Dus stel dat iemand prikkelloos moet werken en een werkgever maakt dat mogelijk, dan is dat een voorbeeld daarvan.
0: En wat zijn dan die voordelen voor die werkgever? Want is dat puur vanuit de goedheid van het hart? Of is er ook gewoon iets wat misschien niet iedere ondernemer zo goed doorheeft, zoals een sociaal ondernemer wel zou hebben?
1: Nou, er zijn vaak andere talenten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar mensen die heel precies moeten werken. Als je heel veel mensen hebt die alleen maar heel creatief zijn en heel groots denken, maar je hebt bijvoorbeeld ook werk in huis dat heel precies is, dan zijn daar andere talenten voor nodig en andere mensen die dat kunnen, die misschien wat vaker over het hoofd worden gezien. En je krijgt vaak een divers team en dat maakt het ook veel, veel leuker.
0: Ja. Zijn dat dan ook altijd de wat stillere werknemers die dan dus, of zijn het, want de grote bravoure mensen die komen, weten zich misschien wel te verkopen, maar juist die stille, die misschien een wat andere behoefte heeft, komt die gewoon minder gauw aan het licht?
1: Nee hoor, daar zit geen onderscheid in. Dus er zijn ook mensen die misschien wat minder gemakkelijk binnenkomen, die wel veel bravoure hebben. Alleen dan gaat het vaak om de kunst. Waar ligt het talent en hoe maak ik het passend? Dus vaak zie je wel dat mensen, ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat je toch in een omgeving zit waar veel gelijkgestemden zitten. Men lijkt wat meer op elkaar. Men denkt van, hé, lekker gemakkelijk. Ja, en op het moment dat je iemand aanneemt die wat minder op jezelf lijkt, of op de mensen in je omgeving, dan kan het wat moeilijker aanvoelen.
0: Zeker. Ik heb ooit een keer gewerkt op een plek met voornamelijk vrouwen in het team. En toen ging
2: was
0: iemand
2: je tussen ramen.
0: Ja, precies. Ik was een van de meiden. Dat was gezellig. Er was niks aan de hand. En toen ging er iemand weg. En toen was we hebben een nieuwe gevonden voor die functie. En iedereen, hoe heet ze? Dus er werd ook gewoon van uitgegaan dat er dus weer een vrouw werd gevonden. En toen was Pim. Oké. Toen moest iedereen een beetje bijschakelen. Dus dat gebeurt volgens mij best wel vanzelf. En misschien als je zit te luisteren, kijk eens even in je team. Zit in mensen in jouw team, zijn het ook allemaal een beetje mensen van dezelfde leeftijd, dezelfde buurt, dezelfde herkomst, dezelfde cultuur? Nou, dat zou zomaar kunnen.
2: De vakjury heeft uiteindelijk drie eigenlijk best wel verschillende organisaties geselecteerd. Restaurant Vet Gezond, Secret, Keuzekamp en Marcelis. Wat hebben die drie met elkaar dan wel gemeen? Want dat zijn drie verschillende bedrijven.
1: Dat ze vanuit een sociaal hart opereren en dat ook echt bewust doen. Dus ze willen iets extra's creëren. Ze willen met hun bedrijf op een andere manier impact maken. Bijvoorbeeld een plek in de buurt zijn, mensen een kans geven, talenten benutten die ze niet automatisch zelf in hun bedrijf hebben. Maar het zijn allemaal sociale ondernemers met het hart op de goede plek.
2: Waarom is het voor die ondernemers dan interessant om sociaal te ondernemen? Want ja, het klinkt toch als, ja, het kost geld, het kost energie en tijd en het levert niet zoveel op.
1: Het levert juist heel veel op. Het levert, wat ik al zei, een divers team met talenten die je niet automatisch in je eigen bedrijf hebt. De wens om meer mensen mee te laten doen dan anders het geval zou zijn.
2: En qua omzet, want ja, ondernemers zijn natuurlijk ook best wel op de centjes, hè? Kan dat nog verschil maken?
1: Nou, er zijn ook heel veel regelingen waar sociaal ondernemers gebruik van kunnen maken. Dus wat dat betreft kunnen veel kosten wel opgevangen worden. Maar ik kan me wel voorstellen dat een kostenoverweging soms ook mensen tegenhoudt om dat te doen. En daar willen we ook meer bekendheid aan geven, dat het ook echt wel financieel mogelijk is.
2: Spreek je veel ondernemers die dan zeggen, ja, ik wil het eigenlijk wel, maar ik weet niet hoe en ik vind het moeilijk en het kost geld en het kost energie en het kost tijd?
1: Ja, mijn collega's spreken af en toe zeker zulke ondernemers. Maar dat is onbekendheid en mijn collega's zijn heel goed in het adviseren en vertellen wat er mogelijk is en ook meehelpen om dingen aan te vragen. En we verzorgen vanuit DZB ook trainingen, zodat je ook klaar bent om iemand die misschien net eventjes een andere behoefte heeft, om die goed op te vangen.
2: En deze wedstrijd hoort er ook bij, hè? Ja, om een beetje bekendheid te genereren.
1: Ja.
2: Vanaf nu kan iedereen stemmen. En dat kan op dzb.nl/prijs. Dat kan tot wanneer? Want op 8 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. Maar in ieder geval stem zo snel mogelijk. 8 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt. dzb.nl/prijs. En iedereen kan stemmen.
1: Iedereen kan stemmen en vooral doen.

0: kijk. Noëlle was hier in de studio. Dankjewel voor je komst, Noëlle ter Woerd, directeur van DZB Leiden.
1: Dankjewel.
2: Centraal plus Mark plus Robin is...

0: Catchy en Animal.
1: Wie?
0: Catseye. Ja, ik zeg het nog steeds verkeerd.
2: Catseye.
1: Kathoog.
0: Animal. Kathoog. We gaan even naar het vuurwerk toe, want nog even. En dan is het oud en nieuw.
1: Ja, nog, dat duurt nog wel echt meer dan eventjes.
0: Ja, maar voor het eerst dit jaar dus een algeheel vuurwerkverbod in heel Nederland. Wel wat mogelijkheden voor organisaties en verenigingen om vuurwerkshows te organiseren. Maar niet in Oegstgeest. En dat heeft er ook mee te maken dat Oegstgeest nou niet helemaal vuurwerk-minded is. Volgens de burgemeester. Je hoort Emiel Jensch, burgemeester van Oegstgeest, over dus het besluit om geen vuurwerk toe te staan in Oegstgeest.
3: Op het moment dat we wel die capaciteit zouden hebben, dan moet je nog steeds een afweging maken of je dit wil. En dan speelt wat mij betreft ook wel mee dat het draagvlak onder inwoners voor vuurwerk de afgelopen jaren ook in Oegstgeest is afgenomen. We zien een groep die er heel veel plezier aan beleeft, maar we zien ook een toenemende groep die er overlast van heeft en die afval ervaart. Mensen met een rieten dak die brandgevaar zien, maar ook het dierenleed wat zwaar weegt. En ook dat moeten we meewegen als ik zou overwegen om een eventuele ontheffing te verlenen.
4: En als we nou gaan kijken naar de aankomende jaarwisseling, hoe ziet u deze voor zich?
3: Nou, ik ben niet naïef. Er zal een hele hoop vuurwerk nog in omloop zijn. En ook in Oegstgeest zullen we denk ik nog wel vuurwerk horen de komende tijd. Maar nog niet georganiseerd.
4: Nou, zijn er een aantal gemeentes, denk aan Leiden en Voorschoten. Zij hebben aangekondigd dat er een show gaat komen rond de jaarwisseling. Hoe zit dat in Oegstgeest? Want ik begreep dat daar ook niks gaat gebeuren.
3: Nee, de andere kant is natuurlijk dat je professionals kan inhuren om een show te organiseren. Dat gaan we ook niet doen dit jaar. En ook dat heeft een aantal redenen. Eén, als je nu nog wil aansluiten om een vuurwerkshow te vinden. Ik denk dat er heel veel gemeenten zijn die nu al die contacten hebben. Dan zal dat heel lastig worden. Tweede, zit er best wel veel kosten aan zo'n vuurwerkshow. Die heb ik nu niet voorzien. En de meerwaarde voor zo'n vuurwerkshow, zeker als je kijkt naar het voorkomen van opstootjes in de openbare ruimte, die zie ik niet. Anderzijds kun je wel zeggen, ik sluit hem ook niet helemaal uit. Het kan een soort gezelligheid geven. Wij kennen zo'n vuurwerkshow ook van Koningsdag in het verleden. En dat bracht toch een hoop mensen op de been. Maar voor dit jaar is het te kort dag.
0: Burgemeester Emiel Jensch over het vuurwerk in Oegstgeest dus.
1: Ik ben vooral benieuwd naar de handhaving die erop kan gebeuren. Want zoals de burgemeester ook netjes zegt, er zal vast nog wel wat gebeuren. Mensen hebben nog wel het vuurwerk, het zal vast niet doodstil zijn. Maar in principe mag je er dus van uitgaan dat iedereen die iets afsteekt in de gemeente Oegstgeest, doet dat illegaal. Ja. Doet dat tegen de regels.
0: Maar ook in Leiden-Leidendorp, Oegstgeest, Voorschoten, Zoetewoude,
1: de kans is heel erg groot dat wanneer iemand het doet, dat het dus ongeoorloofd is.
0: Ja,
1: alleen dus al het vuurwerk is per definitie op die manier illegaal. Dus hoe is dat dan makkelijker voor iedereen om te handhaven?
0: Je hoort nu ook al af en toe vuurwerk, wordt ook niet gehandhaafd.
1: Nee, omdat waarschijnlijk het hek dan van de Dam is. Ik ben benieuwd of het nu het 100% niet meer mag. Of dat ook gewoon beter gehandhaafd
0: wordt. Nee, maar het mag nu ook niet, vandaag.
1: Nee, maar alle politie is natuurlijk en alle hulpdiensten zijn compleet overrompeld om middernacht. Omdat er ook heel veel mensen echt hulp nodig hebben, omdat ze iets juist wettelijks correct hebben gedaan ook en gewond raken.
0: Ook op de dag zelf.
1: Ja.
0: De pakkans is echt nul.
1: Ja, maar misschien dit jaar niet. We gaan het meemaken.
5: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
6: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. In Oegstgeest wordt de komende jaarwisseling geen ontheffingen verleend aan verenigingen, clubs en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Burgemeester Emiel Jensch heeft dat deze week besloten. Volgens hem is de gemeente onvoldoende voorbereid om op korte termijn te beoordelen welke initiatieven veilig en verantwoord zijn. Wij zijn als gemeente niet goed voorbereid op het toetsen welke clubs dit wel en welke dit niet kunnen, welke plek veilig is en hoe we daarop moeten handhaven. Zo zei hij bij Centraal Plus. Woningcorporatie De Sleutels breidt de samenwerking met Stichting Sakina uit. Statushouders gaan tijdens hun inburgering participatieuren uitvoeren door middel van groenonderhoud en kleine klusjes in wijken in Leiden en Voorschoten. De Sleutels werkt al langer samen met Stichting Sakina, onder meer om bewoners met elkaar in contact te brengen. De nieuwe samenwerking richt zich specifiek op statushouders en is aangegaan voor 3 jaar. Met de intentie deze voort te zetten als het project alle betrokkenen goed bevalt. Orgel Joke staat dit jaar op het programma tijdens de viering van Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn. Verschillende daar gevestigde horecazaken werken samen aan het programma voor 2 en 3 oktober. Naast Orgel Joken zijn er verschillende andere artiesten en bands aangekondigd. Zo komt onder meer Alle Kleuren, een K3 Tribute Band, naar de Nieuwe Rijn. Ook de Nederpop Allstars maken onderdeel uit van het programma. In deze formatie spelen onder andere Nol Havens van VOF de Kunst en Henk Westbroek van Het Goede Doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend kans op wat regen. Tot rond de middag is het bewolkt, daarna ook wat ruimte voor de zon. De wind is matig, kracht 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
0: En dan de verkeersinformatie van de ANWB. Het is best druk onderweg. Begin op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Hofvliet 18 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Hoogmade 3. En tussen knooppunt De Hoek en de Nieuwe Meer 11. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam 4 minuten. En de N-wegen Den Haag-Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazenswoude-Dorp en Zoeterwoude-Wijpoort 5. En 207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Waardbrugge en Leimuiden 6 minuten. De N208 Haarlem richting Sassenheim. Tussen Lisse en Sassenheim Centrum 14 minuten vertraging. De N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Dat is de Corbelo-tunnel tussen knooppunt Ommerdijk en knooppunt Hofvliet. 5 minuten vertraging. En de laatste, de N459 tussen Reewijk en Bodegraven. De A12, hij verdwijnt net. Er is wel een andere bijgekomen. De N444 Noordwijk en Zee richting Oegstgeest. Tussen de aansluiting met de N206 en de aansluiting met de A44. 5 minuten vertraging. En op de N459 sta je alsnog vast tussen Reewijk en Bodegraven. Tussen A12 Reewijk en de aansluiting met de N11. 4 minuten.
5: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Lefty en Boston. Het is de Centraal Plus ochtendshow op deze donderdag 3 september. Ja, van ziekenhuis naar supercar. Het klinkt misschien als een vreemde combinatie, maar volgende week gebeurt het echt. Op 11 september komen er maar liefst 10 supercars naar het LUMC. Stichting Wheels of Joy wil daarmee kinderen van het Willem-Alexander Kinderziekenhuis een bijzondere dag bezorgen. We gaan erover praten met Marlies Vlieland van de LUMC Foundation. Marlies, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 10 supercars bij het LUMC. Hoe is dat idee ontstaan?
1: Nou, dat idee is ontstaan door Martin, de voorzitter van Wheels of Joy. Die heeft contact opgenomen met medewerkers van ons Willem-Alexander Kinderziekenhuis, waar jaarlijks zo'n 3000 kinderen voor langdurige tijd liggen. We heel veel polyklinische bezoeken hebben om die kinderen afleiding te bezorgen. Die kinderen liggen hier soms een dagje, maar soms langere tijd. En we trekken daarin samen op. De LMC Foundation ondersteunt initiatieven. Die zorgt ervoor dat zorgpersoneel vooral met de kinderen in dit geval bezig kan zijn of met de patiënt. En wij hebben dan het contact verder samen opgenomen met Wheels of Joy. En ja, zij komen hierheen met 10 supercars om de kinderen een dagje afleiding te bezorgen. Dat we weer eventjes kind kunnen zijn en niet de hele tijd bezig zijn met het ziek zijn en in het ziekenhuis verblijven.
2: Maar Lies, waar moet ik dan aan denken als je het hebt over supercars? Ik denk niet dat je het over een Clio of een Polootje hebt, toch?
1: Nee, dat zijn hele andere wagens. Welke er precies gaan komen, dat is voor ons ook nog een verrassing. Maar ja, denk maar aan met name McLaren of de ultieme droom, zeg maar, als het op 4 wielen aankomt rijden. Dus ja, dat is nog een beetje een verrassing met welke 10 auto's gaan komen. Dat willen we voor de kinderen natuurlijk ook nog een beetje spannend houden. Maar ja, dat het heel bijzonder zal zijn, dat kan ik wel aangeven, ja. Ja.
2: En wat kunnen de kinderen, mogen ze dan ook echt in de auto zitten? Mogen ze, weet ik veel, krijgen ze een rijbewijs, mogen ze een rondje rijden?
3: Knopjes drukken.
2: Of is er echt gewoon 10 meter afstand en even kijken?
1: Nee. De rijden zit er niet in, zeg maar. Maar wat wel gedaan wordt, de auto's die komen hiervoor bij het LUMC te staan. De kinderen mogen bij de auto staan, maar ze mogen ook eventjes erin zitten. En de eigenaar van de auto die zal even een kleine dot gas geven, zodat ze ook even kunnen horen wat een power zo'n wagen heeft.
0: Ja, en het is natuurlijk superleuk voor die kinderen, maar voor die eigenaar van die auto is dat natuurlijk ook fantastisch om je auto te laten zien.
1: Klopt, ja, dat is ook echt de mensen die bij Wheels of Joy zijn aangesloten, doen dat echt met een bepaalde passie. Die hebben zelf misschien soms heel lang gespaard voor zo'n wagen. Ze hebben van kind af aan al zo'n droom gehad. Sommigen komt het wat makkelijker aanwaaien om zo'n wagen te kunnen aanschaffen. Maar ze doen het allemaal vanuit een bepaalde betrokkenheid. En dat zien we heel vaak als mensen met een initiatief naar de LMC Foundation komen, dat ze een bepaalde betrokkenheid hebben naar de patiënten hier en echt iets terug willen doen of mensen afleiding willen geven. Nou, ja, daar zijn we altijd heel dankbaar voor.
0: En wat doet zo'n evenement voor de jongens en de meisjes die bij het Willem-Alexander Kinderziekenhuis
2: zijn? Nou, laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk heel veel van de jongetjes.
0: Nou, hoeft niet.
1: Nou.
2: Nee?
0: Nee, denk het niet. Toch? Marlies, wat denk jij?
1: Ik denk dat het voor allemaal leuk is. En stiekem denk ik dat het personeel ook wel even een oogje die wagen komt werpen. Nee, het is afleiding voor beide. En er zijn natuurlijk ook kinderen die een langere tijd verblijven. En die broertjes of zusjes hebben die op bezoek komen. Nou, daar is het ook voor. Dus het is voor de hele kinderdoelgroep een fantastisch evenement.
0: Kijk, fantastisch. Het gaat dus allemaal binnenkort plaats hebben op 11 september. En Marlies, als je zelf één auto mag uitkiezen om de dag voor de deur te staan, welke zou je dan kiezen?
1: Ja, doe dan maar die Aston Martin van James Bond.
0: Oké, mooi. Gaan we dat te proberen te regelen.
2: Met of zonder olie uitspitsen en pistolen in de dingen. Of gewoon de naturel.
1: Natuurlijk mag ook. Helemaal
0: prima. Helemaal fantastisch. Super. Het wordt een fantastische dag voor de kinderen. Marlies Vlieland, dank je wel voor de reactie. En ook veel plezier natuurlijk op 11 september.
1: Dat gaat zeker lukken. Dank jullie wel. Fijne dag.
4: Dit is deze week de Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: De nieuwe van Direct My Friend. En dat is deze week ook de Centraal Plus, Plus track. Ik denk dat ik ze... Volgens mij treden ze op bij Live on the Beach in Den Haag komend weekend.
1: Deze band treedt heel vaak over.
0: Ja, dat klopt. Ik heb ze al drie keer gezien. Als er een evenement is, zijn ze erbij. We gaan het over wat anders hebben. De maand september staat namelijk helemaal in het teken van vrijwilligerswerk. Laten we het daar dan eens over hebben. Caroline en Jacqueline hier in de studio van Inclusio. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hartelijk welkom. Vrijwilligerswerk september is de grote maand dat jullie eigenlijk de vrijwilligers een beetje wat meer in het zonnetje zetten. Ook gewoon meer informatie geven over vrijwilligerswerk. Dat klopt, hè?
2: Zeker, ja.
0: Binnenkort organiseren jullie ook een soort vrijwilligersmarkt. Daar gaan we het zo even over hebben. Maar als je mensen vertelt over vrijwilligerswerk, wat hoor je dan vaak terug? Vooral van mensen die bijvoorbeeld nog geen vrijwilligerswerk doen?
2: Sommige mensen denken dat het alleen maar koffieschenken is. Dus die worden soms een beetje bang. Daar had ik gisteren toevallig iemand van. Die zei van, als ik aan vrijwilligers denk, dan denk ik aan koffieschenken.
0: In een bejaardenhuis?
2: Bijvoorbeeld. Ja. En op het moment dat ik dan uitleg wat vrijwilligerswerk allemaal is. En dat het allemaal inderdaad, dat je ook al vrijwilligerswerk kunt doen bij de sportclub of bij school. Maar dat je ook met je werk bijvoorbeeld een dagje in vrijwilligerswerk kan doen met al je collega's. Dus dat het ook iets eenmaligs kan zijn. Bijvoorbeeld bij een filmfestival in Leiden. Dan krijgen ze al een heel ander gevoel.
0: Oh, ja. Ja, ja. We kennen allemaal wel dat beeld van bijvoorbeeld de prinses Beatrix. Die dan een of ander kippenschuurtje staat te schilderen. Met kaplaars aan en overal. Dat is ook vrijwilligerswerk.
2: Zeker. Ja. Zij geeft zeker het goede voorbeeld.
0: Ja, dus we moeten ze allemaal aanmelden als vrijwilliger, toch?
3: En vrijwilligerswerk hoeft ook niet groots of ingewikkeld te zijn. Je kunt ook gewoon iets kleins doen.
0: Zoals?
3: Nou, gewoon iets voor bijvoorbeeld ga een keer koffie drinken bij een eenzame ouderen. Of ga een keer met een jongere die eenzaam is op pad.
0: Oh ja.
3: Daar hebben we ook allerlei projecten voor.
0: Jullie zijn vanuit Inclusio is wel de organisatie wat dat allemaal een beetje probeert te coördineren. Hè? Dat het allemaal gestroomlijnd is. Dat ook de juiste tools en handvatten beschikbaar zijn. Dus mensen die zeggen, ja, ik wil wel vrijwilligerswerk doen, maar ik heb geen idee. Die kunnen dan gewoon bij jullie terecht, denk ik.
2: Nou, ze kunnen in principe gewoon laagdrempelig bij een buurthuis. In alle wijken van Leiden binnenlopen. Daarnaast kunnen ze ook op de website kijken, Leiden Vrijwilligerswerk. Daar staan op dit moment ongeveer 150 vacatures. Dat is ook heel mooi.
0: Ja.
2: En ze kunnen natuurlijk deze maand inderdaad op bezoek komen in de stadhuis. Daar kunnen ze ruim 50 organisaties bekijken.
0: Ja, want dat is dan op 12 september. Dan is de grote vrijwilligersmarkt. 50 organisaties. Ik vraag me echt af, wat voor organisaties zijn dat dan?
3: Ja, dat is echt heel divers. Dat is van bijvoorbeeld fietsmaatjes of Vitalismaatjes tot UNICEF. Bedenk het. Eigenlijk allerlei soorten organisaties.
2: Maar bijvoorbeeld ook de Nobel. De bekende poppodium.
3: Ja. Voor ieder wat wils.
2: Ja. Dus zorg, welzijn, milieu, heel veel. Hè? Single park bijvoorbeeld ook.
1: Wat zijn nou die dingen, wat zijn nou de functies of eigenlijk de plekjes die jullie willen bieden, die er als vacatures of hebben staan, die echt overlopen van de aanmeldingen? Ik kan me voorstellen dat misschien als we op een ijsbaan of zo, of op een sporthal, als je daar op zo'n machine mag zitten, om dat dan gewoon een beetje zo lekker schoon te maken met die machine. Ik kan me voorstellen dat daar 20.000 aanmeldingen van komen. Laat mij zondagochtend maar even lekker schoonmaken.
0: Ja, dat is één keer leuk, hè?
1: Ja.
0: Één keer leuk.
1: Ja. Iedere zondagochtend. Heerlijk meditatief, toch?
2: Ja, heerlijk. Nou, als je het over zondagochtend hebt, je hebt ook bijvoorbeeld de Grachtenwacht bij de Marekerk. Daar kan je elke zondagochtend met een kano, die kan je gewoon gratis kano eigenlijk, en dan ga je de gracht schoonmaken.
1: Oh, ja, natuurlijk. Ja, zakje eromheen en dan gewoon alle...
3: Ja, heel leuk. Ja.
0: En welke groep mensen meldt zich het meeste aan? Zijn dat dan bijvoorbeeld vooral wat ouderen? Weet je, het vooroordeel?
1: Laten we eerlijk zijn, dat is wel een beetje het van... ik heb ook als eens van, ja, vrijwilligerswerk ga ik pas doen. Ik ga lekker bij de dierenambulance aan de slag als ik met pensioen ben. Ja, dat duurt nog 60 jaar in mijn geval.
3: Toch zie ik ook wel een hoop jongeren. Want ik doe dan ook social creator. Mm-hmm. Dat is om eenzaamheid te bestrijden voor jongeren tussen 18 en 35 jaar. En organiseren we allerlei laagdrempelige activiteiten. En ik zie juist dat jongeren zich ook erg in willen zetten. Alleen ze moeten wel weten wat. Iets wat bij hun past. Een leuke hobby of iets wat ze dan uit kunnen oefenen in een buurthuis.
1: En is het ook allemaal zo sociaal? Of is er ook, want dit klinkt heel vaak over gezelligheid en eenzaamheid. En heel erg een bestrijding van... En het iedereen voor iedereen goed willen maken. Maar is er ook gewoon nog iets als ik zeg inderdaad van... Ik
0: wil timmeren.
1: Ik zie die kerk met een hele lelijke afgebladderde verf. Ik wil gewoon hun kerk gaan schilderen. Ik zeg maar wat. Gewoon echt werk verzetten. Ja. Gebeurt dat ook veel?
3: Ja, zeker. Ja. En waar we heel erg naar op zoek zijn... Want we hebben natuurlijk heel veel aanmeldingen in bepaalde categorieën. Maar vrijwilligers die wat willen doen in het groen. Dus buurttuinen bijhouden, afval prikken. Want ik zie bijvoorbeeld in Leiden heel veel zwerfafval. Daar zouden we echt nog veel meer aan kunnen doen door daar vrijwilligers op in te zetten. daar ben ik hard naar op zoek. Dus dat maak ik van de mogelijkheid.
2: Ja, maar zeker als je, hè, want nu hebben we het nog steeds een beetje allemaal over de sociale dingen waar jij terecht ook zegt. Maar ik bedoel, bestuurswerk, vrijwilligerswerk kun je natuurlijk ook heel erg inzetten voor je cv. Hè? En wat je ook steeds meer ziet is dat mensen die misschien gewoon een commerciële baan hebben of juist voor de overheid werken en denken, oh, ik wil eigenlijk ook nog wel iets maatschappelijks doen. Ja. Dus je kan ook gewoon dat nog een keertje doen. In de avonturen bijvoorbeeld.
0: Okay. Stel nou dat je echt geen idee hebt. Dat je denkt, ik wil misschien wel iets vrijwillig doen. Alleen ik heb geen idee hoe. Doen jullie dan iets van een workshop of een cursus of zo? Om erachter te komen welk vrijwilligerswerk voor jou is?
2: Nou, we hebben gisteren toevallig onze eerste workshop gehad. Dus over echt een kwaliteitenworkshop. Van welk vrijwilligerswerk past bij jou. Maar ook past bij jouw situatie op dit moment. Ja. Dus dat was gisteren de eerste ronde. Volgende week hebben we diezelfde workshop nog een keer op woensdag. In Nieuwstraat. Maar dan een Engelse variant. Dus dat is voor alle niet Nederlands sprekende. Maar dan mag je als Nederlands sprekende natuurlijk.
1: Vrijwilligerswerk. I want to do vrijwilligerswerk.
2: Ja, bijvoorbeeld. Okay. Kijk, ja.
1: I can teach everyone about all the languages, oké? Okay?
2: Ja.
1: Yes.
2: Jij mag er helemaal heen.
3: Ja, jij mag er naartoe komen. Jij mag langskomen.
0: wat vertellen jullie dan in zo'n workshop? Hoe ga je erachter komen wat bij je past?
2: Gedeeltelijk is het ook al een testje. Ja, zo simpel is het dat. Mm-hmm. Maar het is ook gewoon het gesprek aangaan. Inderdaad. Hè, waar ben je goed in? En wat zou je kunnen inzetten?
0: Ja, en jullie als vrijwilligerscoaches die helpen daar dan bij, hè?
2: Onze collega's.
0: Dat gesprek ook.
2: Ja.
0: En op zaterdag 12 september is er dan een grote vrijwilligersmarkt met meer dan 50 organisaties. Mensen kunnen daar gewoon binnenlopen, denk ik.
2: Zeker.
3: Wees welkom. Ja.
0: Kijk, en dan gewoon. Ja, het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend, zeggen ze altijd. Maar je zit niet ergens gelijk aan vast. Je kan gewoon een beetje rondsnuffelen.
3: Nee, het is echt oriënterend. Dus je hoeft niet meteen 5 vrijwilligersbanen aan te pakken. Het is gewoon oriënterend.
0: Je begint maandag en woensdag ben je ook. Precies, en vrijdag moet je ook komen. Nee. Vrijwilligerswerk, vroeger was dat heel erg structureel. Hè? Mm-hmm. Nu is dat ook vaak iets meer op projectbasis. Dat geeft ook, denk ik, wat meer ruimte in mensen hun agenda, denk ik.
3: Ja. Veel meer flexibiliteit is er nu tegenwoordig.
0: Kijk, het vrijwilligerswerk 2.0.
2: Zeker.
0: Is het een beetje. Ja. Oké, het gaat binnenkort dus plaats hebben. Zaterdag 12 september in het stadhuis. Hoe laat zijn mensen welkom?
2: Van 1 tot half 5.
0: Van 1 tot half 5. Oké, en dan heb je dus wat meer informatie. Op inclusio.nl/maandvandevrijwilliger staat nog veel meer informatie over wat er deze maand allemaal te doen is. Caroline en Jacqueline, dank jullie wel voor de komst.
2: Ja,
0: en succes deze maand. Drukke maand voor jullie. Maar ik hoop dat er meer organisaties en vrijwilligers met elkaar verbonden worden deze maand.
3: Ja, leuk. Dank je wel.
2: Dank je.
4: Centraal Plus Mark Plus Rabin is...

0: En inmiddels is de lekkerst ruikende man van de regio in de studio neergestreken.
1: Lekker, ik ruik naar boerensloot.
0: Nee, niet meer. Goedemorgen, Rudo.
1: Goedemorgen, mannen.
0: Ja, programma staat op punt van beginnen, maar gaan we het niet over hebben.
1: Nee, we gaan het even hebben over Rudo van gisteravond. Ik ging naar de Weiland Games in Zoeterwoude en daar was ook boegspriet lopen. Ik denk, dat doe ik wel even. Maar ik had nog aansluitend de vergadering, dus ik had bijna al mijn kleren uitgetrokken. En ik ben over de spriet gaan lopen en het is maar goed dat ik mijn kleren uitgetrokken heb.
0: Zeker, je kan het zien op televisie en online, hè?
1: Ja, centraalplus.nl.
2: Ja, we hebben je een minuut lang excuses horen maken en uiteindelijk heb je dus toch gedaan.
1: Nou, ik heb het gedaan, ja.
0: Beelden zijn.
2: Ging het goed?
1: Het ligt eraan wat de DVD.

0: Foodtruck Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo Stier.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails sturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël en Hezbollah. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon, zegt hij.
3: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
2: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor het onderzoek. Behandelingen om jongeren uit de criminaliteit te helpen zijn veel meer gericht op jongens dan op meisjes. Dat kan op langere termijn schadelijk zijn voor jonge vrouwen, zeggen onderzoekers. Die pleiten voor meer specifieke behandelingen voor jonge meiden. Zij belanden vaak om andere redenen in de criminaliteit. En op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Deze journalist van NH Nieuws reed op de A9 toen het gebeurde.
4: Niets vermoedend keek ik uit het raam en tot mijn schrik stonden er ineens een hoop paarden voor mijn auto. Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook.
2: Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de snelweg te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22. Morgen meer regen en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op donderdagochtend behoorlijk druk. Er staan vrij veel dagelijkse files. Vooral op de A4 en de A20 rijdt het langzaam in beide richtingen op die wegen. Wat vooral opvalt is heel veel drukte rond Utrecht door een ongeluk op de A27. Daardoor loopt het op de A12 vanuit Den Haag ook helemaal vast. Tussen Bodegraven en knooppunt Lunetten staat 22 kilometer file. De vertraging is daar meer dan een uur. Op de N208 van Haarlem naar Sassenheim is het ook druk tussen Lisse en Sassenheim. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D. Oh. Op de radio.
2: Met James B. Best fake smell in de Bousa Magnetic. En daarmee is het 9 uur geweest. Goedemorgen. Welkom. Het is een nieuwe aflevering van Rudo. Zo direct naar deze ochtendshow met Mark en Rabin. Zij hadden vanmorgen ook weer gasten hier in de studio. En de interviews ga je weer terugvinden op onze website. Dat is centraalplus.nl. En de interviews zie je vanavond nog een keertje op televisie. Ook bij Centraal Plus direct na het nieuws. Hey, zo meteen hoor je Zoe Levi, Sluit Me In Je Armen. Adela komt eraan. Dat is nieuwe muziek 1 in LA. Hoor je naar Tate McRae, dit is Sportcar.

Adela en Ain't in L.A. En ook zo, Levi, met Sluit me in je armen, Jordem, hier bij Centraal Plus. Met op televisie een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. Daar was ik gisteren bij de Weiland Games. Dat was een

0: Hoeft helemaal niet. Er is genoeg beveiliging, er is EHBO. Jij hebt je zwemdiploma's, dus waar die twijfel zit, snap ik niet zo
1: goed. Die twijfel zit dat ik... We hebben vandaag een beetje een soort van haast. Ja. Want ik heb om 6:00 een best wel een belangrijke bijeenkomst met 150 man in Hilversum. Jij kan een blouse strijken. Kijk, die blouse kan sowieso uit. Is er iemand met een is er een spijkerbroek die ik van iemand aan kan? En die is ook al hier. Oké, dus als ik erin ga, kan ik rustig naar die bijeenkomst zonder dat zij iets doorhebben.
2: Je ruikt het niet eens.
1: Ik hoopte dat hier nog niemand was.
0: Er begint een beetje zweet naar boven te komen. Zo.
1: Maar denk jij dat ik het... Dan de vraag, denk je dat ik het red?
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Waarom niet? Beweegt hij?
0: Nee, ja, beweegt. Nou, kijk. Hij ligt helemaal
1: op. Kan je het voordoen?
0: Kijk. Hij gaat geen kant op.
1: Oké, maar wat is de truc?
0: De truc is naar het einde van de ballen kijken, evenwicht bewaren, goed balanceren, geen haast hebben. Dan komt het in orde.
1: Is hier ook een handdoek?
0: Ja, handdoek is ook
1: jou. Ja, hoe dit is afgelopen zie je nu online op centraalplus.nl en ieder uur op televisie bij Centraal Plus. Het bochtspiet lopen tijdens de Weiland Games. Zo meteen het nieuws van 9:30. Joes in de Doer met Nene Cherry, 7.

0: Verleden tijd en ook de Chainsmokers Paris op Centraal Plus. Straks meer muziek, Pink & Willow, Cover Me and Sunshine komt eraan.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. In Oegstgeest wordt de komende jaarwisseling geen ontheffingen verleend aan verenigingen, clubs en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Burgemeester Emiel Jens heeft dat deze week besloten. Volgens hem is de gemeente onvoldoende voorbereid om op korte termijn te beoordelen welke initiatieven veilig en verantwoord zijn. Wij zijn als gemeente niet goed voorbereid op het toetsen welke clubs dit wel en welke dit niet kunnen, welke plek veilig is en hoe we daarop moeten handhaven. Zo zei hij bij Centraal Plus. Woningcorporatie De Sleutels breidt de samenwerking met Stichting Sakina uit. Statushouders gaan tijdens hun inburgering participatieuren uitvoeren door middel van groenonderhoud en kleine klusjes in wijken in Leiden en Voorschoten. De Sleutels werkt al langer samen met Stichting Sakina, onder meer om bewoners met elkaar in contact te brengen. De nieuwe samenwerking richt zich specifiek op statushouders en is aangegaan voor 3 jaar. Met de intentie deze voort te zetten als het project alle betrokkenen goed bevalt. Orgel Joke staat dit jaar op het programma tijdens de viering van Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn. Verschillende daar gevestigde horecazaken werken samen aan het programma voor 2 en 3 oktober. Naast Orgel Joke zijn er verschillende andere artiesten en bands aangekondigd. Zo komt onder meer Alle Kleuren, een K3 Tribute Band, naar de Nieuwe Rijn. Ook de Nederpop Allstars maken onderdeel uit van het programma. In deze formatie spelen onder andere Nol Havens van VOF De Kunst en Henk Westbroek van Het Goede Doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend kans op wat regen. Tot rond de middag is het bewolkt, daarna ook wat ruimte voor de zon. De wind is matig, kracht 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter. In de meeste gevallen heb je nog 5 à 10 minuten op onthoud, maar de A12 is een uitschieter. Het is heel druk van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en knooppunt Lunetten. Daar heb je een uur vertraging door een ongeluk op de A27. Daar ging het mis bij knooppunt Rijnsweerd. De weg is wel net weer vrijgegeven, maar het is dus nog enorm druk in de omgeving van Utrecht. Verder staat er file op de N470 van Zoetermeer naar Delft tussen Pijnakker en de Kruithuisbrug. 3 kilometer met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Sun. Moving to the Sun, de nieuwste Jugo hier bij Centraal Plus. En Jugo staat trouwens ook op 1 in de 30, onze eigen hitlijst met Bam Bam. Deze week bovenaan, de nieuwe nummer 1 was het. Hey, het is vandaag 3 september. Wie zijn er jarig vandaag? Nou, Sinan Balot is jarig, Turks-Belgisch voetballer, vandaag 38 geworden. En de Amerikaanse acteur Garrett Hedlund is ook jarig. Die kennen we dan weer van Troy en Tron Legacy. Die is 42 geworden. De vrouw van Daan Binnendijk, maar... mocht Daan Binnendijk willen. Daan Schuurmans, Bracha van Doesburg is jarig, 45. En Samuel Koufour, Ghanese profvoetballer, is vandaag 50 geworden. Verder Jeroen van Koningsbrugge, Nederlands acteur, cabaretier, zanger, regisseur en presentator. Hij is 53 geworden. En het is ook de verjaardag van de acteur Charlie Sheen. Die kennen we onder andere van Two and a Half Men. Zie je altijd op Comedy Central voorbij komen. Hij is 61 en oud-radio-dj van Veronica. Adam Curry ook jarig, 62. Verder Marianne Vloedgraven is een Nederlands actrice, is 70 geworden. En culinair journaliste en beter bekend misschien als jurylid van Heel Holland Bakt, Jannie van der Heijden is ook jarig. Zij viert vandaag haar 72e verjaardag. En Stephen Kendall Gordy is ook jarig. Dat zeg je misschien niet zo heel erg veel. Hij is rapper, zanger, danser, dj en producer. Beter bekend als Redfoo. En nog beter bekend als LMFEO. En die hoor je hier nu op zijn verjaardag. 51. Dit is Party Rock Anthem.

Het is de verjaardag van LMFAO, Stefan Kendall Gordon, zo heet hij het echt. 51 is hij geworden, je hoorde de Party Rock Anthem op Centraal Plus. Met zometeen Seth en Katy Perry en dit is Natasha Bedingfield, pak het voor

0: Nieuwe muziek hoor je op Central Plus. Het was de nieuwste Luna Schoonzoon, zo heet hij. En Z met Katy Perry en 365. Zometeen deel 2 van Rudo. Daarin meer muziek. Blijf luisteren onder andere voor Pommelien Thijs en Atlas.
1: Rudo!
0: Pommelien Thijs en Atlas zometeen hier op Centraal Plus. Nu hier, Samber. This is my body isn't ready.

0: Supermarkt Leiden Dorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiden Dorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden Dorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, werd niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt. In de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse Taal- en Cultuurcentrum. Dat gebeurt als reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpoging met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. De Russische minister Lavrov zegt nu dat dat het einde betekent van de Duitse culturele aanwezigheid in Rusland. Het dodelijke slachtoffer van het geweldsincident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft 2 verdachten van 43 en 28 aangehouden, ook uit Roemenië. Agenten kwamen aan het begin van de avond af op een melding van een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken, maar dat wordt nog onderzocht. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen nog sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich daarmee bezighoudt. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Bianca Damink van de ANWB. Intussen zijn veel files opgelost of ze worden snel korter, behalve die op de A4 naar Rotterdam. Want bij de Benelux-tunnel staat een pechgeval en daar zijn een paar rijstroken dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf Den Haag-Zuid. En je hebt 10 minuten oponthoud op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app.

0: Day. Oh. Op de radio.
1: Met Ellie Goulding Lights en Pommelien Thijs door de Atlas hier op Centraal Plus. Goedemorgen, het is inmiddels eventjes na 10. Op die donderdag waarbij we vandaag nog wel wat regen gaan krijgen. Morgen ook nog af en toe ook wel opklaringen gelukkig. En het weekend waarbij er heel veel te doen is in onze regio. Dan is het gelukkig droog en gaat de zon weer schijnen. Dat is fijn door het dorpsfeest in Oegstgeest, de jaarmarkt in Leidendorp. En natuurlijk ook voor de Pride in Leiden.
0: Rio!
1: En die laatste ga je zien live op televisie vanaf 2:00 middags komende zaterdag bij Centraal Plus. En natuurlijk ook online op centraalplus.nl. Zometeen Dean Lewis, I Hate That It's True. Eerst Shanna Spyro, dit is Great Expectation.

die verleent geen ontheffingen voor vuurwerk dit jaar. En er is ook geen vuurwerkshow in Oegstgeest. Hij zegt voor dit jaar is het gewoon te kort dag. Een interview met hem vind je nu online op onze website centraalplus.nl. Hij was gistermiddag te horen in de middagshow met Elmar. Statushouders gaan helpen in de wijken van de sleutels in Leiden gaan ze dat doen. En verder vind je een artikel over een lift in een seniorenflat. Die is al jaren kapot. En als hij het niet doet, gaat deze mevrouw die wij hebben gesproken maar terug in Leidschendam-Voorburg. Julia, oud-medewerker hier van Centraal Plus trouwens, die loopt voor haar vader. Stilzitten is geen optie. Op 20 september gaat ze meedoen met de Dam tot Damloop. Ze wil €2500 ophalen voor haar vader. 59 is hij en die heeft alvleesklierkanker. Verder de verjaardagstalkshow van de gemeente Zoeterwoude nu terug te zien op onze website centraalplus.nl. En 3 kanshebbers voor de DZB Sociale Sleutel. Ja, wie verdient die prijs? Daar leest u meer over op onze website. Dat is centraalplus.nl. En daar vind je dan ook meer over de genomineerden. Verder, de regio Leiden mag vuurwerk gaan inleveren. Gratis en zonder boete. Dat is op 30 september, Jordan.

0: In My Heart en Flair door het oog van de nacht. Donna Lewis, I Love You Always Forever. Dat is een mooie liefdesverklaring, hè? Het is tijd voor het nieuws van 10:30. Daarna meer muziek hier. Jordan Another met 45 Ultra, Talk To You. En Bruno Mars komt er ook aan met The Lazy Song.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. In Oegstgeest wordt de komende jaarwisseling geen ontheffingen verleend aan verenigingen, clubs en stichtingen die vuurwerk willen afsteken. Burgemeester Emiel Jens heeft dat deze week besloten. Volgens hem is de gemeente onvoldoende voorbereid om op korte termijn te beoordelen welke initiatieven veilig en verantwoord zijn. Wij zijn als gemeente niet goed voorbereid op het toetsen welke clubs dit wel en welke dit niet kunnen, welke plek veilig is en hoe we daarop moeten handhaven. Zo zei hij bij Centraal Plus. Woningcorporatie De Sleutels breidt de samenwerking met Stichting Sakina uit. Statushouders gaan tijdens hun inburgering participatieuren uitvoeren door middel van groenonderhoud en kleine klusjes in wijken in Leiden en Voorschoten. De Sleutels werkt al langer samen met Stichting Sakina, onder meer om bewoners met elkaar in contact te brengen. De nieuwe samenwerking richt zich specifiek op statushouders en is aangegaan voor 3 jaar. Met de intentie deze voort te zetten als het project alle betrokkenen goed bevalt. Orgel Joke staat dit jaar op het programma tijdens de viering van Leidens Ontzet op de Nieuwe Rijn. Verschillende daar gevestigde horecazaken werken samen aan het programma voor 2 en 3 oktober. Naast Orgel Joke zijn er verschillende andere artiesten en bands aangekondigd. Zo komt onder meer Alle Kleuren, een K3 Tribute Band, naar de Nieuwe Rijn. Ook de Nederpop Allstars maken onderdeel uit van het programma. In deze formatie spelen onder andere Nol Havens van VOF De Kunst en Henk Westbroek van Het Goede Doel. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Aan het begin van de ochtend kans op wat regen. Tot rond de middag is het bewolkt. Daarna ook wat ruimte voor de zon. De wind is matig, kracht 4 en komt uit westelijke richting. In de regio wordt het vandaag 22 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Werkgevers maken dit jaar kans op de sociale sleutel van DZB Leiden. Secret, dat zijn de makers van de portemonneetjes. Keuzekamp en Marcelus. En restaurant Vet Gezond. Ja, die zijn door de vakjury geselecteerd uit maar liefst 30 nominaties. De prijs is bedoeld voor werkgevers die zich inzetten voor mensen voor wie werk niet vanzelfsprekend is. En ze volop kansen bieden om mee te doen op de arbeidsmarkt. Vanaf nu kan het publiek ook stemmen op de favoriete kandidaat op de website van DZB. Dat is dzb.nl/prijs. Daar kun je eventjes op kijken. Katwijkse Keuzekamp en Marcelus is gespecialiseerd in grafmonumenten. Die investeren in vakmanschap en ontwikkeling en bieden stages en praktijkopleidingen aan. Vet Gezond is een Leids restaurant en dat richt zich op toegankelijkheid of toegankelijk eten en op warme sociale werkomgeving. Ja, en dan heb je dus ook nog Secret. En dat is een bedrijf dat bij DZB portemonnees laat maken. Dat is best wel een bekend en groot merk. Maar daar wordt dus gewoon in Leiden aan gesleuteld. Stemmen kan in ieder geval tot 8 oktober. Volgens wethouder Priscilia van Noord laten de drie finalisten in ieder geval zien dat de maatschappelijke impact groot is. En roept ook iedereen op om nu te gaan stemmen. dzb.nl/prijs. Dat is in ieder geval dus de website waar je terecht kan. Ja, nu vroeg ik aan jou, welke track past er bij het nieuws van vandaag? Nina die stuurde me een mailtje via rudo@centraalplus.nl en die zocht het thema sleutel op, omdat het de sleutelprijs is. Die zei voor een jaren 90 klassieker van de Urban Cookie Collective. Dit is The Key The Secret.

Vanwege de sociale sleutel van DZB die uitgereikt gaat worden. Weer daarover nu op onze site centraalplus.nl. Kijken wij nog eventjes naar het weer. Vandaag en morgen spraken van vrij veel wolkenvelden. Af en toe ook regen, mogelijk ook wat opklaringen. Vooral vanmiddag minder buien. En de temperatuur ligt vandaag en morgen rond de 2 à 23 graden. Komend weekend meer zon. Zaterdag is het 's middags een graad of 21. Zondag staat er een zuid-zuidoostenwind en kan het nog wat warmer worden. Stuk warmer, een graad of 5 tot 26. Maandag vrij warm in onze regio, ook overwegend droog en geregeld nog zon. Dus we zijn een beetje aan het nazomeren vanaf komende zaterdag. En dit is Centraal Plus. Ik ben Rudo met Avril Lavigne en Skaterboy na de nieuwste Marshmello en Cameron Whitcomb. Dit is Hallo.

Avril Lavigne en Skaterboy op Centraal Plus. Deel 3 van Rudo komt eraan met meer muziek en meer nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zometeen in deel 3 van de show kijken we ook nog eventjes naar de dag van vandaag. En hoor je onder andere Jamaican van Hugo en Soto. Rudo!

0: Unity NL on Tour. Kom naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar lang dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. In München is gisteravond brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Er werden meerdere brandbommen gegooid op een bouwplaats voor het kantoor. De brand werd snel geblust en volgens het bedrijf heeft het pand geen schade opgelopen. Vanwege het incident zijn 2 mensen aangehouden. Een vrouw van 28 en een man van 38, beiden uit Bulgarije. De politie onderzoekt of de aanslag in München een politiek doel had. Bij een geweldsincident in Hogeveen gisteravond is een Roemeense man van 45 omgekomen. De man werd eerst zwaargewond gevonden door agenten die een melding hadden gekregen van een ruzie. De Roemeen overleed later. De politie heeft 2 andere Roemenen aangehouden als verdachten. Ze zijn 28 en 43 jaar. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

Benson Boone, Ghost Town en Hugo met Zotto en Jamaican Bam Bam Order. En welkom, 11 uur geweest. Het is donderdag vandaag, 3 september. Rudo hier op Centraal Plus met natuurlijk het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Zo meteen om 11:30 voor je weer een nieuwe nieuwsupdate hier met Robert Beurzen. Verder checken we even de dag van vandaag. Mag jij er een track bij uitkiezen en hoor je lekkere muziek? Bijvoorbeeld van Chef Special, Fly Like Me. Plaats Delict is nieuwe muziek van Snelle en eerst David Guetta. Met Teddy Swims en Tone Tonight. Dit is Gone, Gone, Gone. Yeah.

0: snelle plaatsdelict en ook chef special Fly Like Me.
1: Elke dag vieren we wel iets of staan we ergens bij stil. Vandaag is het
0: donderdag 3 september 2026.
1: Dit is Vandaag. Het is
0: vandaag de dag van de revalidatiezorg. Ja, ben je geopereerd en moet je daarna gaan herstellen, dan moet je gaan revalideren. Dat vraagt heel veel van de patiënt en gelukkig is daar ook zorg voor. En deze zorgspecials specialisten worden vandaag in het zonnetje gezet, die jou weer helpen om er bovenop te krabbelen als er dus wat met je aan de hand is. De dag van de revalidatiezorg. Ja, ik weet niet zo heel goed welke track daarbij zou passen. Even zelf, maar dat is meer persoonlijk. En misschien denk jij wel, ja, maar Rudo, hartstikke simpel man. Waarom draai je dit niet? Laat het me even weten. Stuur jouw mail naar rudo@centraalplus.nl. Dat is R-U-D-O. @centraalplus.nl. En misschien draai ik jouw tracksuggestie wel zometeen hier eventjes na 11:30 even mede. Dus rudo@centraalplus.nl. Wil je zometeen Mel Smith en Niall Horan, Drive Safe. Loreen komt eraan met Is It Love? En dit is Simply Red, Stars.

0: 10 op Centraal Plus. Meer muziek zometeen naar het nieuws. Cold Water komt eraan. Major Lazer, Justin Bieber, M.O.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Er kan weer gezwommen worden in de Vadedo-plas, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje. Vrijdag werd een negatief zwemadvies afgegeven. Er waren te hoge concentraties bacteriën aangetroffen in het water. Maar mede door de flinke regenval van de afgelopen dagen is de waterkwaliteit inmiddels weer verbeterd. En ondanks dat het weer er niet toe uitnodigt, mag er toch gezwommen worden. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Ze zeggen dat ze samenwerken met de gemeente, maar dat is niet waar. Trap er niet in, luidt de waarschuwing. En meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Zoeterwoude. En raadsleden en duo-raadsleden geven tijdens Open Monumentendagen volgend weekend 12 en 13 september rondleidingen door het Leidse stadhuis. Bezoekers krijgen tijdens de rondleidingen verschillende ruimtes te zien, waaronder de raadzaal, de burgerzaal, de trouwzaal en de kamers van de burgemeester en de wethouders. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

Olivia Rodrigo, Stupid Song en Major Lazer met Justin Bieber, You're the Cold Water hier op Centraal Plus. Het is vandaag de dag van de revalidatiezorg. En ik zei al, ja, ik heb echt geen idee welke track ik hier nou bij moet gaan draaien. Sylvia Bell, die zei, ja, de dag van de revalidatiezorg. Ze helpen iemand die het niet alleen kan. Om je er weer bovenop te helpen. Hè. Ik kan het niet alleen, de dijk. Aangevraagd door Sylvia via rudo@centraalplus.nl.

Sylvia vroeg hem aan via rudo@centraalplus.nl. De Dijk, ik kan het niet alleen omdat het vandaag de dag van de revalidatiezorg is. En ja, die mensen hebben hulp nodig, die kunnen het inderdaad niet alleen. Vanavond eerste concert van Roxy Dekker in de Ziggo Dome. Misschien ben je er wel bij. Heel veel plezier dan. Je hoort Roxy Dekker nu op Centraal Plus. Dit is Superstar.

Jonas Blue, Edge of Desire op Centraal Plus. En ook nog Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Zometeen, dan hoor je deel 4 van Rudo met daarin onder andere de nieuwste Alex Warren. Rudo! Passenger, de nieuwste Alex Warren. Zometeen hier bij Centraal Plus. Zometeen hier ook het nieuws van 12 uur. Nu The Weeknd. Dit is Dancing in the Flames.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners van het pand minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Of dat Jan G. van 28 is, is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt zo dat de rust terugkeert in het dorp. In de nacht van maandag op dinsdag liepen tientallen gemaskerde mannen met wapens door Overasselt. Ze stopten bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om extra onderzoek hadden gevraagd in een euthanasiezaak. De ouders van Milou van 17 willen weten wie die artsen zijn. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege uitzichtloos en ondraaglijk psychisch lijden. Dat traject verliep volgens de regels. Toch stuurde een groep van 14 artsen het OM een brief om de zaak te onderzoeken, terwijl ze Milou nooit hadden behandeld. De brief lekte uit, waardoor de ouders veel kritiek kregen en werden bedreigd. Rusland sluit 3 vestigingen van het Duitse Goethe-instituut in het land. Het is een reactie op het sluiten van het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn door Duitsland. Die maatregelen zijn een vergelding voor de poging tot aanslag vorige maand op de luchthaven van Leipzig. Duitsland zegt dat Rusland daarvoor verantwoordelijk is. Als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten stilgelegd. Messi maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Het grootste gedeelte van zijn carrière voetbalde hij met rug nummer 10. Messi speelde 207 interlands voor Argentinië. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon bij 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard waaien. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes! Rudo.

0: met McRae en Greedy.
1: Dit is Rudo.
2: R-U-D-O. Op de radio.
1: En Calvin Harris, My Way hoorde je 12 uur geweest. Het is donderdagmiddag. Centraal Plus staat aan met natuurlijk altijd het nieuws van hier. Zometeen gaan we nog één keer naar de talkshow van de gemeente Zoeterwoude. De verjaardag van Zoeterwoude. Afgelopen dinsdag werd er geproost op het 750-jarig bestaan van de gemeente. En er werd ook een nieuw dorpslied gekozen. Dat dorpslied gaan we zo meteen nog een keer draaien. Maar de burgemeester die mocht vertellen wie dat dorpslied dan gewonnen had. Ja, Arjan Agema, wethouder, die zat daar in de jury. En onze eigen Elmar Bus ook. Maar zij mocht het bekendmaken. Dan gaan we zo meteen nog even luisteren hoe zij dat nou precies deed. Verder Cat's Eye, Gabriella zo meteen. En de plusstart van Direct naar Alex Warren. Dit is Passenger.
2: Rio!

0: Direct and My Friend is deze week de plusrek. Het is nieuwe muziek hier op Centraal Plus. Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Deze week is de feestweek en afgelopen dinsdag werd de verjaardag echt gevierd. Er werd geproost met een Zoeterwouds biertje op het dorpsplein en mensen konden dat ook thuis doen of in de eendenkooi. En tijdens de talkshow die voor het proostmoment vooraf ging, zeg maar, werd er ook nog een prijs uitgereikt. Eigenlijk twee. Eentje voor de meest best versierde straat van die dag in Zoeterwoude, omdat toch ja, het een verjaardagsfeestje was. Maar ook voor het nieuwe dorpslied. In de jury wethouder Arjan Agema en onze eigen radio-dj Elmar Bus. En de burgemeester Carla Breuer, die mocht dan weer bekendmaken wie uiteindelijk dat dorpslied gewonnen heeft.
1: Ja, want ik ga eerst vertellen wat maakt dat deze mensen, want dat zijn het, gewonnen hebben. Een heerlijk meezingnummer is er gemaakt met een leuk refrein. Dus ieder die geen refrein had, valt nu af. Een goede tekst, ja. Iedereen had een goede tekst, hè? Dus, ja. Maar vooral ook heel veel enthousiasme en liefde voor onze dorpen. En misschien was niet alles perfect, maar de passie zat echt in dit liedje, zei de jury. Hè? En dat is precies wat de jury ook zocht. Nou, dan mag ik het nu gaan onthullen. Als jij dan even gaat trommelen op de tafel.
2: Doen we met z'n allen tromgeroffel, ja. Doen jullie ook maar mee hier in het publiek.
1: Gewonnen heeft! Zij mogen gaan optreden 31 december, de grote polderbazen!
2: Hey. Ja, en we gaan nu naar de grote polderbazen toe, die staan daar. We hebben er een camera op afgestuurd. Ja, mag ik een eerste reactie? Wat is de reactie op de winst?
3: Ja, lieve mensen, is natuurlijk

0: Nancy Ballerini, Jorden, Another Drink op Centraal Plus. En ook nog Offenbach en de grote polderbazen. En dit is Mijn Zoete Woude. De winnaars van het dorpslied. De wedstrijd die gehouden werd in het kader van het jubileumjaar van de gemeente Zoete Woude. Straks na het nieuws van 12:30, Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En The Greatest komt eraan van Sia en Kendrick Lamar.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Er kan weer gezwommen worden in de Vadedo-plas, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje. Vrijdag werd een negatief zwemadvies afgegeven. Er waren te hoge concentraties bacteriën aangetroffen in het water. Maar mede door de flinke regenval van de afgelopen dagen is de waterkwaliteit inmiddels weer verbeterd. En ondanks dat het weer er niet toe uitnodigt, mag er toch gezwommen worden. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Ze zeggen dat ze samenwerken met de gemeente, maar dat is niet waar. Trap er niet in, luidt de waarschuwing. En meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Zoeterwoude. En raadsleden en duo-raadsleden geven tijdens Open Monumentendagen volgend weekend 12 en 13 september rondleidingen door het Leidse stadhuis. Bezoekers krijgen tijdens de rondleidingen verschillende ruimtes te zien, waaronder de raadzaal, de burgerzaal, de trouwzaal en de kamers van de burgemeester en de wethouders. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

of Sam Smith. Zijn neefje denk ik. Too Good at Goodbyes. En Lutricia McNeil, Ain't That Just The Way. Dat is over de show van vandaag. Ik ben er morgen weer net na 9 uur met een nieuwe aflevering van Rudo. Direct na de ochtendshow met Mark en Rabin. Ik wens je voor nu in ieder geval nog een hele fijne donderdag vanmiddag hier. De middagshow met Elmer. Met natuurlijk ook weer nieuwe gasten hier in de studio. En vanavond Jos, hè? De laatste keer voor zijn vakantie. Is hij er nog één keer met Centraal plus Jos. En ik spreek je graag morgen weer.

0: op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuwsapp in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Letschert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat schrijft het commissariaat voor de media aan de minister. De aanleiding is de laatste rel rondom de omroep. In een online uitzending toonden ON-presentatoren en jullie begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letschert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van Ongehoord Nederland uit het bestel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand die ouder dan 75 was en ook een onderliggende aandoening had. Het West-Nijl-virus komt vooral voor bij vogels en muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Ook waren er 5 doden aan boord. De opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Dat betekent dat er onderweg 80 mensen zijn omgekomen. Waarschijnlijk zijn de lichamen overboord gegooid. Het OM moet van de rechter de namen bekendmaken van de artsen die om onderzoek vroegen naar een euthanasiezaak. De ouders van de 17-jarige Milou willen die artsen juridisch aanpakken omdat ze het proces in twijfel trokken, terwijl alles volgens de regels verliep. Het meisje uit Bavel kreeg 3 jaar geleden euthanasie vanwege ondraaglijk psychisch lijden. Dan het weer, veel bewolking en af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden. Morgen veel regen. Aan de kust gaat het hard tot stormachtig waaien. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staat file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. Door een pechgeval heb je 10 minuten oponthoud en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB.

0: Centraalplus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Er kan weer gezwommen worden in de Vadedoplas, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje. Vrijdag werd een negatief zwemadvies afgegeven. Er waren te hoge concentraties bacteriën aangetroffen in het water. Maar mede door de flinke regenval van de afgelopen dagen is de waterkwaliteit inmiddels weer verbeterd. En ondanks dat het weer er niet toe uitnodigt, mag er toch gezwommen worden. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Ze zeggen dat ze samenwerken met de gemeente, maar dat is niet waar. Trap er niet in, luidt de waarschuwing. En meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Zoeterwoude. En raadsleden en duo-raadsleden geven tijdens Open Monumentendagen volgend weekend 12 en 13 september rondleidingen door het Leidse stadhuis. Bezoekers krijgen tijdens de rondleidingen verschillende ruimtes te zien, waaronder de raadzaal, de burgerzaal, de trouwzaal en de kamers van de burgemeester en de wethouders. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is hier dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: UnityNL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. UnityNL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Op vakantie? Centraal Plus gaat met je mee. Download nu de Centraal Plus nieuws app in de App Store of via Google Play. En volg het nieuws vanaf de rand van het zwembad, op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor de namen nodig. De rechtbank bepaalde vanochtend dat het OM die namen binnen 5 dagen moet vrijgeven. In een reactie zeggen de ouders van Milou dat er snel tuchtrechtelijke klachten worden ingediend tegen alle artsen. Minister Letchert van Cultuur zou Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel moeten verwijderen. Dat advies geeft het commissariaat voor de media aan de minister. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep. In een online uitzending tonen presentatoren van ON eind juli begrip voor uitspraken van Hitler. Het commissariaat schrijft dat deze uitzending past in een patroon van het niet waarborgen van journalistieke kwaliteitseisen. Minister Letchert is al bezig met een onderzoek naar het mogelijk verwijderen van de omroep uit het bestel. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste in de afgelopen 40 jaar. Dat zegt de weerorganisatie van de VN. Volgens die organisatie is er door het weerfenomeen wereldwijd een grotere kans op overstromingen en extreme hitte. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Hun tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten zijn omgekomen. Dan het weer. Op de meeste plaatsen bewolkt met soms wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon nog doorbreken. Het is 20 tot 23 graden. Morgen een onstuimige dag met veel regen. Vooral aan zee harde windstoten. En dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Er kan weer gezwommen worden in de Vadedoplas, ook wel bekend als het Leiderdorpse strandje. Vrijdag werd een negatief zwemadvies afgegeven. Er waren te hoge concentraties bacteriën aangetroffen in het water. Maar mede door de flinke regenval van de afgelopen dagen is de waterkwaliteit inmiddels weer verbeterd. En ondanks dat het weer er niet toe uitnodigt, mag er toch gezwommen worden. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan. Ze zeggen dat ze samenwerken met de gemeente, maar dat is niet waar. Trap er niet in, luidt de waarschuwing. En meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Zoeterwoude. En raadsleden en duo-raadsleden geven tijdens Open Monumentendagen volgend weekend 12 en 13 september rondleidingen door het Leidse stadhuis. Bezoekers krijgen tijdens de rondleidingen verschillende ruimtes te zien, waaronder de raadzaal, de burgerzaal, de trouwzaal en de kamers van de burgemeester en de wethouders. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is bewolkt en er valt af en toe wat regen. En de temperatuur komt vandaag niet boven de 20 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials. Meer voor jou. Nu. Meer muziek voor jou.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 7:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. Het team zegt dat de gevolgen van de droogte goed te merken zijn. Op veel plaatsen is het grondwaterpeil nog te laag. Volgens het team kan het maanden duren totdat hersteld is. Ook het water in rivieren staat lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat probleem is volgens het team mogelijk pas na jaren voorbij. Verder is de kwaliteit van veel oppervlaktewater nog niet goed, bijvoorbeeld door blauwalg. De Spaanse premier Sanchez zegt dat er geen harde bewijzen zijn dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag was er in het Spaanse parlement een debat over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het OM de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden de namen nodig. Van de rechtbank moet het OM die namen binnen 5 dagen vrijgeven. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zo over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. Dan het weer. Veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar. Meer
3: voor jou. We gaan beginnen de middagshow voor donderdag 3 september met Cameron Whitcomb. Dit is Kingdom of Fear.

Medusa, Becky Hill en Good Boys met Lose Control. En daarvoor een plus track van een paar weken geleden. En een hit uit de 30. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fair. Centraal Plus staat aan. Het is donderdag 3 september. En bij deze, even na drieën, ik heet je van harte welkom. De start van de middagshow. En dat betekent, ik ga je vergezellen de komende uren met heel veel nieuws uit de regio Leiden en Wassenaar. En dat nieuws dat vind je ook op onze website centraalplus.nl. En dan is er ook meteen nieuws uit Wassenaar. Politiek nieuws, want fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar die heeft zich afgesplitst. En ik ga om 4:55 eventjes contact met hem opnemen. Eens eventjes exact vragen wat daar nou gebeurd is. Zometeen ook Wiz the MC, Beast, Honey en Tyla met Show Me Love na Harry Styles, American Girls.

Wiz de MC, Bees, Honey en Tyla met Show Me Love. De gemeente Zoeterwoude waarschuwt huiseigenaren dat isolatiebedrijven die langs de deuren gaan niet namens of in samenwerking met de gemeente werken. Inwoners mogen namelijk zelf een uitvoerder kiezen, maar worden geadviseerd vooraf te controleren of zij in aanmerking komen voor een eventuele subsidie. Ja, deze mensen bellen aan en willen heel graag wat verkopen en ja, hebben meestal een soort verhaaltje waarvan je denkt, nou, dat klinkt heel erg aardig. Maar meestal klopt het dus niet helemaal. En dat is de waarschuwing vanuit de gemeente Zoeterwoude. En nou zag ik net op Facebook dat er mensen aan het waarschuwen zijn dat dit niet alleen in Zoeterwoude gebeurt, maar dat dit ook plaatsvindt momenteel in Leiderdorp. Dus ja, eigenlijk een gewaarschuwd mens telt voor twee. De Jonas Brothers en Only Human, die ga je horen na Roxy Dekker. Haar nieuwste, dit is...

Jonas Brothers, Only Human en daarvoor de dame die vanavond gaat beginnen aan iets bijzonders, namelijk haar eigen concertreeks. En dat gaat ze 4 avonden doen. En vanavond dus avond 1, Roxy Dekker met ook haar nieuwe album. En dat nieuwe album heet Superstar en Bare Minimum. Dat is dan de nieuwe single, die staat daar ook op en die hoorde je bij Centraal Plus. Nou, mocht je er vanavond heen gaan, heel veel plezier. Het is de middagshow.

0: Shaboozy, A Bar Song en Eric Preach met Call On Me. En nou, mocht je nou een beetje in een soort van middagdip zitten, dan kan ik je bij deze aanraden. Check even de videoclip. Is trouwens wel een oudje, maar het is er zeker eentje waarvan de mannelijke luisteraars mogelijk een glimlach op hun gezicht krijgen. Het is de radiozender voor de regio Leiden en Wassenaar die aanstaat. Centraal Plus met zometeen de update. Wat is er te zien op tv? Ook Davina Michel komt eraan, Nobody's Perfect. En Teddy Swims met Break Up in Reverse. Na weerverkeer en regio nieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Henri Hendricks heeft zich afgesplitst en is niet langer de fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Dat heeft hij in een brief aan burgemeester De Lange, de voorzitter van de gemeenteraad, laten weten. Hij wil ruimte maken voor de rest van de fractie, zodat ze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Hendricks heeft de partij ooit opgericht. Met een nieuwjaarsborrel heeft Studenten voor Leiden gisteravond het nieuwe studie- en politieke jaar ingeluid.

0: In de field naast het station van Leiden Centraal waren niet alleen studenten welkom, maar ook alle andere Leidenaren. Traditioneel werd er ook nog een studenteninitiatief beloond. En dat is dit jaar de Museumnacht geworden. En schooltuincomplex De Distelvink in de Stevenshof bestaat 40 jaar. En dat jubileum wordt zondag gevierd met een feestmiddag voor de huidige en voormalige schooltuinkinderen. Ook hun families en belangstellenden zijn welkom. Daar is alles over te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht bewolkt en morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 19 graden. Morgen wordt het een regenachtige, stormachtige dag. Het waait flink en er valt dus flink wat regen. En dat blijft de hele dag zo bij een temperatuur van 21 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Teddy Swims, Break Up in Reverse en Davina Michel met Nobody's Perfect.
1: Dit zie je vanavond op televisie bij Centraal Plus.
0: Vandaag donderdag, het is 3 september en vanavond zie je plaatsen van stopperstijnen. Die zijn geplaatst vandaag in Voorschoten en wij waren erbij. En die stopperstijnen, ja, je hebt het waarschijnlijk al vaker gehoord, die worden op diverse plekken geplaatst in de regio. En voor Voorschoten was dit de tweede keer dat dat gebeurde. Vandaar dat wij dachten, daar moeten we bij zijn. En vanavond dus de complete reportage. En die kan je zien via Ziggo kanaal 40 en 45. En ook bij KPN, Telfort, XS voor Al en Tele 2 kanaal 1412. Ja, en tot die tijd kan je onder andere nog kijken naar de aflevering van Rudo, de straattalkshow van deze van Centraal Plus. En Rudo die is deze week bij de Weiland Games geweest, onderdeel van 750 jaar Zoeterwoude. Ja, en geloof het of niet, maar daar is hij gisteren in het water gevallen. Ja, niet geduwd of zo, hij heeft het helemaal zelf gedaan door te balanceren over een dunne balk. En je voelt hem aankomen, dat is dus niet helemaal goed gegaan. Allemaal te zien bij Centraal Plus heb ik Flair en Door het Oog van de Nacht voor je klaarstaan. Na Bittersweet Symphony, dit is The Verve.

Coldplay, Paradise en Topic met Becky G, een hit uit de 30. Sorry papi. Het is Centraal Plus en dit weekend, ja, er zijn heel veel activiteiten. Onder andere Pride Leiden, natuurlijk ook het dorpsfeest in Oegstgeest. En ze zijn daar momenteel druk aan het opbouwen. Morgen de officiële opening met ook een sponsorborrel. En die opening die gaat dan verricht worden door de burgemeester Emiel Jensch. En vanmiddag, toen liep ik even door Park de Houtkamp in Leiderdorp. En ook daar zijn ze druk bezig met het opbouwen van de vriendenfeesten. Ook die gaan morgen beginnen met de vriendenquiz. Die is helemaal uitverkocht in de tent. Gaat er dan gequizd worden. Maar zaterdag en zondag dan ben je daar uiteraard welkom met onder andere een Dance Classics Party op de zaterdagavond. Brommers kieken op de zaterdagmiddag. En zondagmiddag dan staat Unity NL on tour daar met 25 Nederlandstalige artiesten. Van Ferry de Lits tot de Alpenzusjes en van Frank van Etten tot Gerrit Snijder en vele, vele andere artiesten. En de toegang is gewoon helemaal gratis. En morgenochtend dan gaan ze even bellen met Jan Suikerbuik. Hij is van de organisatie van dat evenement, de Vriendenfeesten. Zometeen over evenementen gesproken. Op het Rapenburg gaat van alles gebeuren rondom 2 en 3 oktober. Kroegen die hebben de koppen bij elkaar gestoken. Er komen pontons en er komen heel veel grote artiesten optreden. En zometeen heb ik de organisatie, althans een deel van de organisatie, hier in de studio. Eerst nu Fleming en Meteor. Dit is Niet Nodig.

0: Unity NL on Tour komt naar de Vriendenfeesten in Leiderdorp. Zondag 6 september vanaf 12:30. Met optredens van onder andere Frank van Etten, Ferry de Lits, Marco de Hollander, de Alpenzusjes, Dave Dekker en Helemaal Hollands. Unity NL on Tour. Zondag 6 september vanaf 12:30 tot 19:00. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus Nieuws app. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Zij worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. De grootste problemen met de droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar dat de dreiging er nog wel is. De gevolgen van de droogte zijn nog goed te merken. Zo staat het water in rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het moet nog maanden veel regenen voordat dat probleem voorbij is. En op veel plaatsen is het grondwaterpeil te laag. Volgens het team kan het nog jaren duren totdat hersteld is. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij twee Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. En daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. De sluiting van het Amsterdam-Rijnkanaal in de nacht gaat niet door. Dat heeft Rijkswaterstaat besloten. Eerder zou het kanaal voor grote schepen en schepen met een gevaarlijke lading in de nacht dichtgaan, omdat er te weinig verkeersleiders zijn. Dat besluit viel verkeerd bij de branchevereniging. Dan het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en wat zon bij 22 graden. Morgen veel regen, aan de kust kans op zware windstoot. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 30 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Wordt Den Haag-Zuid 10 minuten oponthoud. De A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda voor Dordrecht 10 minuten vertraging. A20 Gouda richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten oponthoud. De N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
3: Meer voor jou. Met de middagshow en nu de Studio Killers en O to the Bone.

Studio Killers en O to the Bouncer, die hoorde je bij Centraal Plus, de middagshow. Even na vieren, het is donderdag 3 september. Morgen trouwens, er is code geel afgegeven en dat heeft alles te maken met de windstoten. Het gaat behoorlijk waaien, windkracht 5 aan 6 en er gaat een heleboel regen vallen. Nou, gelukkig, aankomend weekend belooft wel zonnig en droog te gaan worden. En dan heb ik meteen goed nieuws, want er kan weer worden gezwommen in de Vadeo-plas. Eigenlijk misschien wel beter bekend als het Leiderdorpse strandje. Vrijdag werd een negatief zwemadvies afgegeven voor het water bij de scoutingvereniging. En daarom was het eigenlijk de afgelopen week niet mogelijk om daar te zwemmen. Maar inmiddels is dat water weer goedgekeurd en kan je daar gewoon het water weer in. Ja, dat is de Vadeo-plas. Niet bij iedereen bekend. Je moet hem goed zoeken. Maar als je dat hebt gedaan en je hebt hem gevonden, dan heb je daar eigenlijk een prima plekje om te recreëren. Ik heb zometeen Daan en Ray in de studio. Zij zijn onder andere van de organisatie van het Rapenburgfeest dat gaat plaatsvinden met 2 en 3 oktober. Een aantal kroegen die hebben pontons op het water gekregen. En dat belooft echt een heel groot feest te gaan worden met heel veel grote namen. En ik ben benieuwd naar de exacte plannen. Die komen ze zometeen toelichten in de studio van Centraal Plus. Ook Ron D. komt eraan. Naar Bente. 3, 2, 1...

0: De middagshow van Centraal Plus. Rondé, Love Myself en ook Bente met 3-2-1. Ja, over exact een maand, dan is het 3 oktober, Leiden Ontzet. En de afgelopen week is er al heel veel bekend geworden. Wat gaat er allemaal gebeuren tijdens Leiden Ontzet? Nou, een van de nieuwe aspecten tijdens 2 en 3 oktober, dat zijn pontons op een plek waar ze nog nooit hebben gelegen. Namelijk op het Rapenburg. En Ray is in de studio, eigenaar van de Barrera. Of in ieder geval manager van het café, volgens mij toch?
1: Eigenaar ook tegenwoordig.
0: Inmiddels eigenaar geworden. Nou, hartstikke tof. Jullie gaan een heel mooi evenement organiseren. En dat gaan jullie doen met 2 andere zaken. Op het water. En dat wordt echt gigantisch groot, volgens mij.
1: Ja, dat wordt een van de grootste, dan wel de grootste van Leiden, denk ik. Het hele water wordt drooggelegd. Zoals je een beetje vroeger zag bij de Nieuwe Rijn. We doen het samen met Café de Keizer en L'Esperance. Daar hebben we een evenementenbureau, Your Brand Event, is daarbij aangesloten om voor de expertise van de productie, die zo groot is, dat eigenlijk met onze cafeetjes kunnen we dat niet alleen. En dat wordt een echt een megafeest met een goede line-up. En,
0: ja, want als we even gaan kijken naar Barrera, waar jij dan van bent, de afgelopen jaren ook echt wel flink uitgepakt. Ik weet vorig jaar Robert van Hemert daar op het podium. Ja. Groot evenement, veel mensen. Is het te druk geworden voor jullie, zeg maar, om te zeggen, dit kunnen we alleen nog af?
1: Het was onveilig, de laatste 2 jaar. We zijn na corona voluit gaan pakken, omdat de rest een beetje aan het inkakken was. Ook omdat ze een beetje huiverig waren voor een hoop geld verloren in de coronatijd. Toen zijn wij er volop ingegaan en dat is ontploft. Alleen, er is overal water in Leiden. En mensen staan met z'n duizenden op randjes en er zit drank in. En het is, in samenspraak met de gemeente hebben we gezegd, ja, dit kan gewoon niet meer zoals het nu gaat. En zo waren er meer plekken in Leiden. En is er dus een oplossing gezocht hoe we dit gaan doen. Omdat het nu ook op vrijdag en zaterdag valt. Veel mensen van buitenaf. Dus zijn we hierop uitgekomen.
0: Ja, ze verwachten volgens mij 50.000 extra mensen in de stad. Mensen, dus er komen allerlei podia. Het wordt allemaal groter, heb ik het idee. Ja, jullie gaan dat dus samen met 3 andere kroegen doen. Of althans 3 kroegen bij elkaar. Hoe bepaal je dan, zeg maar, want dat zijn ook nog eens verschillende zaken. Hoe bepaal je dan de line-up en dat iedereen daar een soort van vrede mee heeft?
1: Nou, het zit zo. We hebben allemaal een beetje ons eigen dingetje. De Keizer was meer op 3 oktober overdag. En wij deden meer de nacht. Iets meer jeugdprogrammering. Dus wij zijn gewoon koppen bij elkaar gaan steken. We hebben gezegd, het moet breder zijn. Dus voor heel de familie, vooral overdag. Dus qua line-up zijn we iets breder gegaan. Overdag hebben we wat je zoon of dochter ook leuk vinden. Een Billy Dance. En in de avond wordt er, naarmate het laat wordt er steeds meer naar jeugd geprogrammeerd. En dan wel gewoon de volwassen jeugd natuurlijk. En zo zijn we met z'n 3, dat gaat eigenlijk heel goed. We kennen elkaar natuurlijk al, hè, want we spreken elkaar het hele jaar. We zijn goed met elkaar en we vertrouwen elkaar.
0: Ja, en dan nu gewoon met elkaar dit evenement organiseren. Wat zijn de belangrijkste namen of de leukste namen waarvan jij zegt, ja, dat vind ik echt tof dat die bij ons op het evenement staan?
1: De leukste namen, ja, we hebben een paar grote namen. Jody Bernal doet een DJ-set van een uur. Dat schijnt echt te gek te zijn. We hebben Willy Dans, die natuurlijk met heel veel bekende Nederlanders leuke hitjes heeft. Wat ik heel leuk vind is Fons Feurink. Dat is een jongen die opkomt in de Nederlandse scene. Leuke feestnummertjes maakt. We hebben goede DJ's. Nou, Michiel ken je, in mijn ogen een van de beste allround DJ's van Nederland. We hebben lokale DJ's. Wat hebben we nog meer? We hebben echt. We hebben de Slechte Band. Die gaat in de middag. Barry Badpak, Rubber Henkie, het hele scala.
0: Ja, het is echt heel breed. Hoe is dan die samenwerking met de gemeente? Want voor de allereerste keer pontons, dat betekent dat het Rapenburg dichtgelegd wordt. Heeft dat nog een beetje voet in de aarde gehad? Of zeg je, eigenlijk gaat dat wel fijn, die samenwerking?
1: De samenwerking met de gemeente gaat goed. Het is natuurlijk ook mede vanuit de gemeente is dit idee ontstaan. Dus het is niet dat wij er heel erg op gepusht hebben, behalve dat er wel een oplossing moest komen. Maar er wonen ook mensen omheen. Die zijn er niet allemaal op tegen. Er zijn heel veel die hebben ook positief geluid. Want meer ruimte voor iedereen betekent ook minder chaos. Maar er zijn wel vragen natuurlijk. Die worden gesteld en er zijn brieven uitgegaan. Er is binnenkort een bewoners. 9 september kunnen bewoners zich melden bij de gemeente. Is er een informatieavond. Dus het loopt, maar we zijn in gesprek met iedereen.
0: En dan de komende weken natuurlijk gaat er steeds meer gebeuren in aanloop naar 2 en 3 oktober. Wanneer gaat officieel de bouw beginnen van het evenement?
1: De bouw op 30 september uit mijn hoofd gaan de pontons erin. Dat is een dag eerder dan op een andere locatie in Leiden, omdat daar dan de markt nog is. Dus wij mogen een dagje eerder beginnen met bouwen. En dan zorgen wij dat al onze spullen en mensen klaarstaan. Dus alle barren, hele podium, gaat de lucht in.
0: En voelt dat dan anders? Heb je dan nu het idee van we zijn een compleet festival aan het organiseren?
1: Ja, dit is wel heel groot aan het worden. Als ik zie wat er komt te staan, aantal meter bar, podium, dat is gewoon echt heel professioneel.
0: Ja, want op hoeveel mensen rekenen jullie ongeveer als we gaan kijken naar beide dagen?
1: Wat we schatten, en het is natuurlijk, ja, het ligt vooral aan het weer, maar we gaan uit van een man of 3,000-4,000. En die stonden eigenlijk ook altijd al bij ons in de straten, alleen ze stonden klem. Dus het was onveilig. Maar je weet niet wat er gebeurt op het moment dat het 20, 22, 25 graden wordt. En het is vrijdag en zaterdag. Dan kan je natuurlijk overlopen worden. Maar juist daardoor, omdat Leiden al die plek gecreëerd heeft, is het als het in onze ogen nog steeds niet onveilig. Want de straten zijn nu breder. Je hebt een heel groot plein. En dat op meerdere plekken in de stad.
0: Dus ja, ik denk echt dat het super gaaf gaat worden. Een mooie toevoeging aan het aanbod van alle evenementen. En dan dus die drie kroegen. L'Espérance, het Keizertje en jullie als Barrera.
1: Ja, zeker. Dus we hopen daar ons kleine stukje aan toe te voegen aan de stad en het feest, zodat het feest kan blijven bestaan. Want op het moment als je overlopen wordt en er gebeuren een paar heftige dingen, dan gaat een stad twijfelen of ze dit nog wel willen. En dat willen we sowieso niet.
0: Moet ik dan dit jaar een beetje zien als een soort van pilot? Zeg je, als het slaagt, dan gaan we dit doorzetten. Misschien ook wel met een Koningsdag?
1: Ja, Koningsdag weet ik niet, want dan is heel Nederland feest. Maar er is wel gezegd, ja jongens, als we dit nu weer ooit willen proberen, moeten we het op vrijdag, zaterdag doen. En dan gaan we zien wat het brengt.
0: En wat is de naam van het evenement?
1: Ontzettend Rapenburg.
0: Ontzettend Rapenburg.
1: Site, socials, Ontzettend Rapenburg. En daar vind je alle informatie, line-up.
0: En er komen de updates op te staan, mocht er nieuws zijn.
1: Bijna elke dag hebben we nu een artiest announcement. Dus binnen nu en 2 weken is de hele line-up bekend. En dan zijn we er klaar voor.
0: Nou, ik zou zeggen op naar 2 en 3 oktober. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat uit gaat pakken op het Rapenburg. Alvast heel veel succes en vooral heel veel plezier met de voorbereidingen.
1: Dankjewel.
2: Dit is deze week de Plus Track. Plus Track. Nieuwe muziek, hoor je op Centraal Plus.

0: Zoe Levi, sluit me in je armen. Daarvoor de plustrack van deze week, Direct. De nieuwste heet My Friend en is een liedje waar wij van verwachten dat gaat een grote hit worden in de 30. En daarvoor sprak ik met Ray, hij is eigenaar van Barrera. En zij gaan over exact een maand een heel groot evenement organiseren met 2 en 3 oktober op het Rapenburg. Gaan ze met nog 2 andere kroegen doen en het water gaat ook dichtgelegd worden. En dat gaan ze dan weer doen met pontons.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: En dan weer even tijd voor de laatste update die ik voor je heb. Gaat over Pride Leiden. Overmorgen natuurlijk ook de Pride Leiden met bijna 50 boten in de Leidse binnenstad. En wij vragen ons af, is dat een noodzakelijk statement of toch een jaarlijks feestje? 20% die vindt het inderdaad een hoognodig statement. 43% mooie combinatie van beide. En 37% die zegt, ja, het is vooral een feestje. Nou, volgens mij gaat het ook druk worden. Het gaat mooi weer worden komende zaterdag. Dus dat is alvast heel erg fijn. Je hebt nog 24 uur de tijd om te gaan stemmen. Morgenavond met Joyce de uitslag in het weekoverzicht. En stemmen, dat doe je online via de website en onze nieuwsapp.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl

0: Paint in L.A. Je hoorde Adela. Ja, op zich wel grappig. Zij is geselecteerd ooit geweest voor Cat's Eye. En daar heeft ze toen de tijd voor bedankt. Nu dus deze soloplaat. En dit is dan ook weer nieuwe muziek op de radio bij Centraal Plus. Inmiddels 4:55 geworden. Het is donderdag 3 september. Vandaag is bekend geworden fractievoorzitter Hart voor Wassenaar. Die heeft zich afgesplitst. Dat is Henry Hendricks. En zometeen, ja, ik ga eens eventjes vragen wat nou de exacte details zijn waarom hij dit heeft besloten. Ook Martin Garrix komt eraan met Ed Sheeran en Repeat It. Na weerverkeer en regionieuws. Hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Robert Beursen. Henry Hendricks heeft zich afgesplitst en is niet langer de fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Dat heeft hij in een brief aan burgemeester De Lange, de voorzitter van de gemeenteraad, laten weten. Hij wil ruimte maken voor de rest van de fractie, zodat ze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Hendricks heeft de partij ooit opgericht. Met een nieuwjaarsborrel heeft Studenten voor Leiden gisteravond het nieuwe studie- en politieke jaar ingeluid. In de field naast het station van Leiden Centraal waren niet alleen studenten welkom, maar ook alle andere Leidenaren. Traditioneel werd er ook nog een studenteninitiatief beloond en dat is dit jaar de Museumnacht geworden. En schooltuincomplex De Distelvink in de Stevenshof bestaat 40 jaar. En dat jubileum wordt zondag gevierd met een feestmiddag voor de huidige en voormalige schooltuinkinderen. Ook hun families en belangstellenden zijn welkom. Daar is alles over te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht bewolkt en morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 19 graden. Morgen wordt het een regenachtige, stormachtige dag. Het waait flink en er valt dus flink wat regen. En dat blijft de hele dag zo bij een temperatuur van 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4, Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux is de vertraging 10 minuten. A20 Hoofdholland richting Gouda. Voor Rotterdam Overschiet 10 minuten. Voor Moordrecht ook 10 minuten oponthoud. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Voor industriegebied Gouwenstroom 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ja, die samenwerking die was eigenlijk een paar jaar geleden al geboren. Alleen ja, het botste een klein beetje met een aantal platenmaatschappijen. En daarom heeft het liedje ja, min of meer een paar jaar op de plank gelegen. Maar een paar maanden geleden is die eindelijk uitgekomen. Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. En die hoorde je bij Centraal Plus. Vandaag kwam er nieuws naar buiten uit Wassenaar. De fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar, dat is Henry Hendricks. Die heeft zich afgesplitst van zijn partij. Dat heeft hij eigenlijk eind juni dat besluit al genomen. En een maand later heeft hij dit per brief aan burgemeester Leendert de Lange gedeeld. En aan de telefoon heb ik op dit moment Henry Hendricks. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Fijn dat ik bij je mag zijn.
0: Een besluit dat wij eigenlijk niet zo heel erg zagen aankomen. Ik ben meteen heel erg benieuwd. Wat is de reden dat je dacht, ja, ik ga dit besluit gewoon nemen. Ik ga wat anders doen.
1: Nou, op mijn leeftijd is wat anders doen een wat minder alternatief. En dat is ook meteen een van de redenen waarom ik als fractievoorzitter heb afgesplitst van Hart voor Wassenaar. Dat is een goede gesprekken gebeurd. Het punt is dat ik ben nu 12 jaar verbonden aan Hart voor Wassenaar. Ik ben er de oprichter. Ik ben ook een beetje het boegbeeld van Hart voor Wassenaar. Althans, dat vinden nogal wat mensen. En op een gegeven moment kom je op het punt dat je moet afvragen, hoe wordt de opvolging geregeld? En dat moment is een beetje nu gekomen. En het tweede wat je moet afvragen, hoe ga je met de continuïteit van Hart voor Wassenaar om? Is het een eenmansfractie of is het een partij, een echte goede volwassen partij? En dan moet je dingen over gaan laten aan anderen. En een van die dingen is dat je dan uit de fractie stapt. Dat kan niet zomaar in mijn ogen, want je hebt nog altijd behoorlijk hoeveelheid stemmers op je. En die grote aantallen stemmers, die kun je niet ineens bericht achterlaten van, joh, ik ben eruit gestapt, ik moet het met de anderen doen. Nou, uiteindelijk komt het erop neer dat het programma van Hart voor Wassenaar en de verkiezingsprogramma en de waarden van Hart voor Wassenaar, die blijf ik volgen. Dus ik verwacht dat de fractie van Hart voor Wassenaar die overblijft en ik niet veel stemverschillen zullen hebben. En dat is het goede nieuws, maar de verantwoordelijkheid voor de continuïteit en het leiderschap van Hart voor Wassenaar ligt nu bij de huidige fractie.
0: Ja, dat is als het ware overgedragen. Zou dit besluit iets te maken kunnen hebben met afgelopen maart de verkiezingen die voor Hart voor Wassenaar een beetje teleurstellend waren, de uitslag?
1: Ja, dat is een gedachte die natuurlijk naar voren kan komen. Die is op zich niet zo relevant, want we kijken vanaf dat moment keken we ook vooruit. We zijn nog altijd de tweede partij en bij in ieder geval een behoorlijk aantal zetels. We kijken echt vooruit en daarom is het ook de belangrijkste stap daartoe. We kijken echt vooruit naar de verkiezingen over 4 jaar. En er is één ding, ik zou dan 72 zijn en dat vind ik echt een veel te hoge leeftijd om dan nog eens vrolijk aan verkiezingen mee te doen. Dus je moet op enig moment, en dat liefst zo kort mogelijk na de verkiezingen, want dan heeft de ploeg die je doet een lange tijd om zich verder te ontwikkelen en richting de verkiezingen te gaan. Dus de belangrijkste reden is gewoon, wanneer moet je stoppen en wanneer moet je verantwoordelijkheden voor de partij overdragen?
0: Ja, betekent dus eigenlijk Hart voor Wassenaar gaat verjongen. Dan de grote vraag, wat ga je zelf doen? Wat voor groep komt er aan? Start je een nieuwe partij? Hoe moet ik dat een beetje gaan zien?
1: Nee. Ik verwacht sowieso dat ik over 3,5 jaar weer op Hart voor Wassenaar stem. Want ze hebben nou eenmaal het beste programma en het beste verkiezingsprogramma van Wassenaar. Ik ga gewoon als raadslid, het op een minder energiek niveau, vanuit de gedachte dat ik wel een verantwoordelijkheid heb gekregen van 1000 stemmers. Ga ik een nieuwe partij oprichten? Nee. Ben ik van plan om nog heel actief te zijn in de Wassenaarse politiek? Anders dan raadslid niet. Het is echt, ik zie graag gebeuren en ik zou er erg van genieten wanneer de huidige fractie van Hart voor Wassenaar het echt oppakt en zich met volle energie naar een nog betere en nog grotere partij brengt zonder mij.
0: Ben ik wel even benieuwd. Juli natuurlijk de brief aan burgemeester Leendert de Lange gegeven. Wat was zijn reactie?
1: Nou, de brief is geschreven op 21 juli, maar is gisteravond verzonden. En de reden dat die 21 juli er staat, is omdat in feite toen de situatie ontstond, ik had toen aan de fractie medegedeeld dat ik me ging afsplitsen. Dat is eigenlijk 28 juni gebeurd. En tussen 28 juni en 21 juli zijn er nog wel wat gesprekken geweest. Moet u nu echt? En wil je dit nou echt? En dat soort dingen. Maar uiteindelijk is dat definitief geworden op 21 juli.
0: Ja, het lijkt me ook geen makkelijk besluit geweest. Als we gewoon gaan kijken nu dan naar de toekomst, ook naar Wassenaar. Wat is nou iets in Wassenaar dat nodig moet worden aangepakt, waarvan jij zegt, ja, als Hart voor Wassenaar zijnde, moeten ze dat inderdaad zeker blijven doen?
1: Nou, er zijn een heleboel dingen. Er worden in Wassenaar verschrikkelijk veel besluiten uitgesteld. Er is veel achterstalligheid op heel veel dingen. En het belangrijke is natuurlijk dat de bestuurscultuur in Wassenaar enorm moet verbeteren. Er zijn wat pogingen geweest 4 jaar geleden. Nou, sindsdien is die bestuurscultuur verder afgegleden. Dat is het grootste probleem van Wassenaar, want dat betekent dat er geen goede besluiten worden genomen. En dat Wassenaar verder wat achterblijft bij de ontwikkelingen waar ze doorheen zou moeten gaan. En dat zowel in politiek opzicht als in fysiek opzicht in het dorp.
0: Ja, kortom, er is werk aan de winkel. Bij deze dank in ieder geval voor de toelichting. Wij zijn er wat wijzer van geworden. Het besluit, het hoe, wie, wat en waarom natuurlijk. Voor nu nog een hele mooie avond en dankjewel.
1: Dankjewel dat ik erbij mocht zijn en dankjewel dat ik de toelichting mocht geven. Fijne

0: Ja, gaat dus eigenlijk over het platteland waar je je fiets nog open kan laten staan. En dan zit ik even na te denken. Hij komt toevallig net binnen. Is wel grappig, maar hier kan dat dus eigenlijk niet, je fiets open laten staan. Laat staan dat je je deur 's nachts niet op slot doet. Dan weet je één ding zeker, dan wordt er waarschijnlijk ingebroken. Behalve bij het dorp dat 750 jaar bestaat, Zoeterwoude. Ja, ik moest in één keer aan je denken. Jij hebt dit laatst tegen mij verteld dat jij soms wel eens, ik ga geen adres noemen, maar nee, dat je wel eens vergeet de achterdeur op slot te doen.
1: Ja, ik woon inderdaad nog wel in een dorp waar dat soort dingen nog gewoon kunnen. Maar vooral je fietsen ook inderdaad. Als die bij de supermarkt niet op slot staat, grote kansen dat je klaar bent met boodschappen doen, dat die er gewoon nog steeds staat. Maar ja, toch. Zelfs in Zoeterwoude gebeurt er heel soms wel iets. Vorig jaar is er 6 keer ingebroken in het hele jaar. En dat was eigenlijk alle keren op het bedrijventerrein. Maar toch.
0: Nou ja, eigenlijk gewoon bij deze.
1: Susanne Freek.
0: Veilig wonen. Susanne Freek is sneller. De overkant die hoorde je bij Centraal Plus. En daarvoor nog een classic uit 1999 van Shania Twain. Gisteren wel bijzonder. De studentenpartij die had een zogenaamde nieuwjaarsborrel om het nieuwe studentenjaar in te luiden. Dat gebeurde. En wij waren erbij. De foto's, mocht je benieuwd zijn, die vind je op onze eigen website. En dat is centraalplus.nl. En natuurlijk ook via de nieuwsapp. Inmiddels bijna 5 uur. Dat betekent even na 5 de nieuwsupdate. Ga ik je bijpraten over het wel en wee van vandaag uit de regio Leiden en Wassenaar. Zometeen nog, en het zijn er heel veel, Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry en Big Sean. Ik ga Feels voor je draaien naar David Guetta en Sia. Dit is Let's Love.

0: Jaarmarkt Leiden door op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leiderdorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leiden door, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het merendeel van de verdachten die vastzitten in de zaak over Asselt zijn twintigers, zegt de politie. Ook zijn er een paar tieners bij. In de loop van dinsdag werden 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Eerder vandaag werd bekend dat de gemeente Heumen de woning in Overasselt voor een jaar sluit. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Veel andere Europese landen hebben die al. Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ze schreef toen onder meer een essay over de bevrijding van vrouwen in New York Magazine. Ook zette Steinem zich in voor de legalisering van abortus. Uitgevers waren aanvankelijk niet geïnteresseerd in haar opvattingen en dus moesten die kenbaar maken op protestbijeenkomsten en manifestaties. Gloria Steinem was 92 jaar. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Tussen de 19 en 22 graden. Morgen is een onstuimige dag met aan zee enige tijd een harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Ook boven land waait het stevig. Het is bewolkt en er trekken buien over. De temperatuur ligt tussen de 18 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staat ongeveer 80 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan 5 minuten vertraging op. Een wat langere files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en Knoop het Hofvliet 10 minuten oponthoud. Bij Den Haag richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 10 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten. De N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht voor afrit Moordrecht 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Elmar.
4: Meer voor jou.
5: Pink Panthers en Zara Larsson. En ook de nieuwsupdate komt eraan. Centraal Plus. En dit is Karol G met Bruno Mars. De nieuwste heet Still.

0: appeared the same. Pink Panther, Sarah Larson, Stateside. En daarvoor Carol G, de nieuwste. Toffe samenwerking met Bruno Mars en die heet Still.
1: Het is 5 uur geweest. Je pc mag uit. Stap in je auto of op je fiets of...
0: En dat was de donderdag werkdag.
1: Je werkdag is voorbij. Dit is de middagshow.
0: En donderdag bij Centraal Plus, dat betekent vanavond weer Jos Moesman op de radio. Is trouwens wel voorlopig zijn laatste, want Jos die gaat lekker op vakantie. Daar heeft hij het echt al maanden over. Jos die gaat lekker naar Italië toe, naar de camping en gaat daar genieten. Die gaat er een beetje bij komen en dan vanaf oktober dan is hij weer terug op de radio bij Centraal Plus. Morgen trouwens belooft een onstuimige dag te gaan worden. Windkracht 5 à 6 en er gaat ook een heleboel regen vallen. Ja, moet je niet denken dat het hele weekend nat gaat worden, want het weekend belooft top te gaan worden met al die activiteiten in de regio. Temperatuur tussen de 20 en de 25 graden met een heleboel zonneschijn en de kans op regen die is niet heel. Dus dat is wel heel erg lekker. Ik heb de nieuwsupdate voor je klaarstaan. Ook Funny van Douwe Bob naar Jisoo en Zayn. Dit is Eyes Closed bij Centraal Plus. Tommy.

0: Op en funny.
1: Het is 4:15. Dit is de Centraal Plus nieuwsupdate van vandaag.
0: Met het nieuws uit je eigen omgeving. En dan beginnen we vandaag even de update in Wassenaar. Want fractievoorzitter Henry Hendricks die heeft besloten zich af te gaan splitsen van Hart voor Wassenaar. Ik heb hem een kleine 3 kwartier geleden even aan de telefoon gehad. En meer over waarom hij dit besluit heeft genomen vind je op de website centraalplus.nl. Blijven we even in Wassenaar, want 19 september dan is het weer tijd voor Clean-up Day. En in Wassenaar doen ze daar ook aan mee. En ze hopen in ieder geval de Wassenaarse slag behoorlijk schoon te gaan maken. Dan Zoeterwoude. De gemeente waarschuwt voor isolatiebedrijven die langs de deuren gaan en die niet helemaal het eerlijke verhaal vertellen. En dan ook nog jubilerende echtparen. Zij vieren liefde tijdens een feestelijke lunch met de burgemeester. Dat was gisteren in Leiderdorp. En de vriendenfeesten. Ja, dat evenement gaat morgen weer officieel beginnen. Duurt 3 dagen. En de opbouw die is vandaag officieel begonnen. En in Leiderdorp de Vadeoplas die is weer schoon genoeg om daarin te zwemmen. Nou, beloof mooi weer te gaan worden aankomend weekend. Dus mocht je nog geen plannen hebben en denken lekker nog even een frisse duik te nemen in dat Vadeo-meer, de Vadeoplas. Dat kan. Check voor meer informatie de website centraalplus.nl en natuurlijk ook onze nieuwsapp. De dames van Destiny's Child, Survivor komt eraan na Showtek en Kate Ryan. Zeg

0: Nate Smith, Fix What You Didn't Break, Luna, Pauze en Tayo Cruz, Break Your Heart samen met Ludacris. Centraal Plus staat aan, onderweg naar huis, donderdagavond bijna. Nou, dat is toch lekker? Morgen nog één dagje en dan is het weekend. Galantis, No Money en ook Ella Langley en Choose in Texas die gaan er aankomen. En ik heb een klein stukje Leidse geschiedenis voor je. Na weerverkeer en regio nieuws, hier is Robert.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Henri Hendricks heeft zich afgesplitst en is niet langer de fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Dat heeft hij in een brief aan burgemeester De Lange, de voorzitter van de gemeenteraad, laten weten. Hij wil ruimte maken voor de rest van de fractie, zodat ze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Hendricks heeft de partij ooit opgericht. Met een nieuwjaarsborrel heeft Studenten voor Leiden gisteravond het nieuwe studie- en politieke jaar ingeluid. In de field, naast het station van Leiden Centraal, waren niet alleen studenten welkom, maar ook alle andere Leidenaren. Traditioneel werd er ook nog een studenteninitiatief beloond. En dat is dit jaar de Museumnacht geworden. En schooltuincomplex De Distelvink in de Stevenshof bestaat 40 jaar. En dat jubileum wordt zondag gevierd met een feestmiddag voor de huidige en voormalige schooltuinkinderen. Ook hun families en belangstellenden zijn welkom. Daar is alles over te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht bewolkt en morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 19 graden. Morgen wordt het een regenachtige, stormachtige dag. Het waait flink en er valt dus flink wat regen. En dat blijft de hele dag zo bij een temperatuur van 21 graden.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk in de regio West met 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Horen en Knoopend Hoflied 10 minuten oponthoud. A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden een half uur. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Bresseplein 10 minuten oponthoud. A20 richting Gouda tussen Knoopend Ketelplein en Rotterdam Overschiet 10 minuten. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Delfshaven 10 minuten. A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Meer nieuws via de site, app en socials.
4: Meer voor jou.
1: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Ella Langley, Choose in Texas en No Money. Eigenlijk een beetje een treurig verhaal. Je hoorde Galantis bij Centraal Plus. Vanavond op tv weer de podcast, een stukje Leidse geschiedenis. En vanavond gaat het over Molen de Valk. Je weet wel, de molen in Leiden bij de Lammermarkt.
1: Er is die nog echt een molen midden in hun stad hebben staan. En Leiden is daar wel een van. Schiedam heeft volgens mij ook een. Die jenevermolen was.
2: Oh ja, ja.
1: Dus daar maakten ze drank. En goed, deze molen had een andere functie.
2: Ja, wat deed deze molen?
1: Dit was een stellingmolen en die was voor meel. Dus daar werd meel gemalen. En daar had je inderdaad veel windenergie, veel wind voor nodig om de wieken te laten draaien. En zodoende ook de, ja, dat heet, hoe heet die dingen, die stenen waar dat dan,
2: maalstenen
1: waar dat dan gemalen werd om die te laten draaien. Dus daar had je ook wel veel wind voor nodig. En zo werd eigenlijk alle, waar we nu gewoon een stekker voor in het stopcontact steken, werd toen door wind, vooral windenergie werd dat aangedreven. En die 19 molens die jij noemde. Dat was allemaal natuurlijk op basis van windenergie.
3: Centraal Plus. Meer voor jou.

Cat's Eye en Animal. Einde van de middagshow voor 3 september. Dat betekent morgen vrijdag gaan we richting de Vremibo met Arno, Tijmen en Sean. En ik ben benieuwd of Sean weer een beetje aan de beterende hand is. Anderhalve week geleden gevallen, zich lelijk geblesseerd en vorige week ook af moeten zeggen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd wat zijn toestand op dit moment is. En ik hoop dat hij er weer een klein beetje bovenop is. Vanavond, Jos op de radio tussen 7 en 9. Ik spreek je morgen weer en dit is Lionheart van Joel Corey samen met Tom Grennan.

0: Jaarmarkt Leidendorp op zaterdag 5 september. Met 100 kramen, foodtrucks, een terras en optredens. Ook wordt de Leidendorpse vrijwilligersprijs uitgereikt. En zijn er themapleinen, waaronder het cultuur-, welzijns- en autoplein. Jaarmarkt Leidendorp, zaterdag 5 september van 10 tot 5 op de Laan van Berendrecht. Dit jaar met Rodeo-stier.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert van Media laat weten dat ze snel een beslissing gaat nemen die ze eerst met de leiding van de omroep wil delen. Na het weekend maakt ze haar besluit openbaar. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de minister zal beslissen dat de omroep zijn licentie kwijtraakt en niet meer mag uitzenden als publieke omroep. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de rechtse omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslab in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. De inval werd gedaan vanuit een Nederlands onderzoek. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren aanwezig bij de huiszoeking. In het lab werd een chemische stof gemaakt dat gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Dinsdag werden 644 leerlingen van een kostschool in Oost-Java ziek. En op een andere school werden gisteren 49 leerlingen ziek na het eten van gebakken rijst. Ook op Sumatra werden honderden schoolkinderen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis. Mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. Het weer in het noorden bewolking en soms wat regen. In de rest van het land overwegend droog en zonnige periode. Het is tussen de 19 en 22 graden. Morgen een onstuimige dag met aan zee enige tijd harde tot stormachtige zuidwestelijke wind met windvlagen tot 90 km per uur. Over land waait het ook stevig. Het is bewolkt, trekken buien over, temperatuur 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog ruim 100 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Delft en knooppunt Hoflied 10 minuten oponthoud. De A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 20 minuten vertraging, daar staat een auto met pech. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Harmelen een half uur. A20 Gouda richting Hoek van Holland. Rotterdam-Delfshaven is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Henri Hendricks heeft zich afgesplitst en is niet langer de fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Dat heeft hij in een brief aan burgemeester De Lange, de voorzitter van de gemeenteraad, laten weten. Hij wil ruimte maken voor de rest van de fractie, zodat ze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Hendricks heeft de partij ooit opgericht. Met een nieuwjaarsborrel heeft Studenten voor Leiden gisteravond het nieuwe studie- en politieke jaar ingeluid. In de field naast het station van Leiden Centraal waren niet alleen studenten welkom, maar ook alle andere Leidenaren. Traditioneel werd er ook nog een studenteninitiatief beloond en dat is dit jaar de Museumnacht geworden. En schooltuincomplex De Distelvink in de Stevenshof bestaat 40 jaar. En dat jubileum wordt zondag gevierd met een feestmiddag voor de huidige en voormalige schooltuinkinderen. Ook hun families en belangstellenden zijn welkom. Daar is alles over te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht bewolkt en morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 19 graden. Morgen wordt het een regenachtige, stormachtige dag. Het waait flink en er valt dus flink wat regen. En dat blijft de hele dag zo bij een temperatuur van 21 graden.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan nog files op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Boulevardesveen is de vertraging 5 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag voor Harmelen 10 minuten. A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord een half uur extra reistijd. A20 Gouda richting Hoek van Holland, Rotterdam-Delfshaven 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
0: Nu. Meer muziek voor jou.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk twintigers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. En dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Omrzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Omrzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat nog een file op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen 16hoven en Bergse Hoek is de vertraging een half uur. Wat komt er een ongeluk? 2 rijstroken zijn daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Jos Moesman. Meer
3: voor jou. Het is donderdag na 7 uur. Daar gaan

0: beginnen, slaven werk.
1: Gewoon lekker starten met een hit uit de 30. Magnetic van De Bouwsa. Staat al enkele weken in de top 10 en zakte afgelopen week wel wat terug van 4 naar nummer 6. Maar het opent deze Centraal Plus van 3 september. Van harte welkom. De eerste uitzending van september. Serieus. Nog even en de eerste Sint- en kerstartikelen liggen alweer in de schappen. Sterker nog, de kruidnoten zijn er weer op voorraad en liggen her en der alweer stof te vergaren in de winkel. Niet vreemd, want over 93 dagen is het alweer zover. Pakjesavond. Dat lijkt nog heel ver weg, maar vergis je niet. Tijd verloopt soms vreemder en onverwachter dan je denkt of verwacht. De ene keer gaat alles heel traag, zoals januari. Of als je ergens heel erg naar uitkijkt. En de andere keer gaat het weer heel snel, zodat je soms even niet meer weet waar de tijd gebleven is. Wat een semi-filosofisch begin. Laten we het gaan hebben over het hier en nu. Op donderdag schotel ik je een tijdreis voor aan de hand van een thema. Dat kan heel specifiek zijn, zoals een getal in de titel, of heel breed, zoals debutanten uit de jaren 90. En soms zet ik al die thema's op random en willekeurig. Wel hetzelfde is, maar dat maakt even verder niet uit. Maar dan pak ik in ieder geval diverse, die pik ik er dan uit, om samen in één uitzending te behandelen.
2: Throwback Thursday.
1: Dat doe ik dan onder de noemer Tutti Frutti. Wat heb ik vanavond voor je in petto? 4 blokjes met elk een eigen thema. Zoals anderstalige platen. We gaan ook decennium hoppen. En we zetten de verdubbelaar voor de titel. Oftewel titels met hetzelfde woord 2 keer. Maar eerst gaan we reizen. De vakantie zit er voor de meeste van ons al op. Behalve voor mij, want aan het eind van deze week zit ik in Italië. Maar of je nu al terug bent of nog gaat, je kunt altijd globetrotten in muzikale vorm. Het is een poging om te zeggen dat ik met jullie wil gaan kijken naar locatieplaten. Oftewel liedjes met een bepaalde stad, streek of land in de titel. Qua voorbeelden die ik heb uitgekozen lijkt het vooral op een reeks stedentrip. Tips. Ja, stedentrip tips. Laten we eens lokaal beginnen. Ken je deze nog uit 1996? Eendagsvlieg, Ros en Iba. Nou, als je op reis gaat, is het wel fijn om een souvenir mee te nemen voor het thuisfront.
3: Als ik wederkom, dan breng ik jou.
1: Onze hoofdstad is naast Herman Emmink bezongen door onder andere Acte de Munnik, Coldplay, Fleming, Wim Sonneveld en Willy Alberti de Dijk en nog natuurlijk vele anderen. De volgende halte ligt meer in het oosten.
4: Miles in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus neo you.
1: George Ezra bezong de hoofdstad van Hongarije in 2014. 3 jaar later was het de beurt aan de hoofdstad van Cuba. Camila Cabello scoorde samen met Young Thug een dikke hit met Havana. En nu we toch aan die kant van de wereld zijn. Alicia Keys bracht een ode aan New York met Empire State of Mind. Ditmaal zonder Jay-Z als voorbeeld. Ze is een van de velen die de stad natuurlijk bezingt. En nu we in Amerika zijn, kan ik daadwerkelijk vertellen waar we heen gaan. Voor de volledigheid uit 2010 van de Swedish House Mafia en Tiny Tempa, Miami to Ibiza. Beste reizigers, welkom aan boord bij Centraal Plus Airlines. We wensen u een prettige vlucht van Miami naar Ibiza.

0: Ibiza.
1: We zijn aangekomen op de plaats van bestemming. We gingen van Miami naar Ibiza. Dit waren de Benga Boys met We're Going to Ibiza. Een nummer 1 hit uit 1999. En daarvoor nog Will Smith uit 1998, Miami. Hij kwam ermee tot een 8e plaats. Zometeen een hele fijne plaat van Tame Impala. Maar eerst gaan we Braziliaans-Portugees zingen. Nossa! Michel Telo met I See You at the Pego.
2: Nossa!

Tame Impala met Dracula. Over een minuut of vijf hebben we alweer het laatste regio-nieuws van vandaag. Voor die tijd heb ik nog twee plaatjes voor je. Emma Hayes met Hartenbreken komt eraan. En dit is Benson Boone met Mystical Magical. There's nothing.

0: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks. Na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. Henri Hendricks heeft zich afgesplitst en is niet langer de fractievoorzitter van Hart voor Wassenaar. Dat heeft hij in een brief van burgemeester De Lange, de voorzitter van de gemeenteraad, laten weten. Hij wil ruimte maken voor de rest van de fractie, zodat ze zich zelfstandig verder kunnen ontwikkelen. Hendricks heeft de partij ooit opgericht. Met een nieuwjaarsborrel heeft Studenten voor Leiden gisteravond het nieuwe studie- en politieke jaar ingeluid. In de field, naast het station van Leiden Centraal, waren niet alleen studenten welkom, maar ook alle andere Leidenaren. Traditioneel werd er ook nog een studenteninitiatief beloond. En dat is dit jaar de Museumnacht geworden. En schooltuincomplex De Distelvink in de Stevenshof bestaat 40 jaar. En dat jubileum wordt zondag gevierd met een feestmiddag voor de huidige en voormalige schooltuinkinderen. Ook hun families.

0: En belangstellenden zijn welkom. Daar is alles over te vinden op onze website. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is vanavond en vannacht bewolkt. En morgenochtend valt er wat regen uit die bewolking. Door de bewolking koelt het wel maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 19 graden. Morgen wordt het een regenachtige, stormachtige dag. Het waait flink en er valt dus flink wat regen. En dat blijft de hele dag zo bij een temperatuur van 21 graden.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Meer nieuws via de site, app en socials.
3: Meer voor jou.
2: Nu. Meer muziek voor jou.
3: Centraal Plus.
4: No thank you. Is what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come.
5: One sip,
4: bad for me.
5: One hit,
4: bad for me.
5: One kiss,
4: bad for me. But I give in so easily. And no thank you.

Deze had ik laatst op de shortlist voor een van de thema-uitzendingen. Namelijk Eendagsvliegen uit de jaren 10. AGR met Week. Die heb ik toen niet gedraaid. Ik had er ook geen fragment van meegenomen. Maar goed, nu komt hij dus volledig langs hier op Centraal Plus. Over de klok van 19:30. Als je Madagascar 2 hebt gezien, dan zegt de naam Motomoto je misschien wel iets. A name so nice. You say it twice. Dat principe is in diverse gevallen toegepast op songtitels. En natuurlijk heb ik daar voorbeelden van meegenomen.

Dat waren de Archies uit 1969 met Sugar Sugar. Hun plafond lag op plek 4. En voor het laatste voorbeeld maken we een flinke sprong in de tijd. Oh.

Santana featuring The Product G&B. Maria Maria scoorde in het jaar 2000 een tweede plaats. Met de dubbele titels kan het niet anders dan dat ik een duo voor je heb. Als tweede komt er een nummer uit 2011 langs. Met een hint in de directe vertaling. Vanavond, vanavond. We blijven eerst hangen in de jaren nul. Want in het jaar van Maria Maria kwam er nog een plaat uit met een dubbele titel. Hier is Destiny's Child.

Het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Elke dag op centraalplus.nl. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter. And my girlfriend went cheated on me.

0: zou denken dat ze een eendagsvlieg zijn, maar dat blijken ze dus niet te zijn. Hatshell Ray had ook nog een klein hitje in 2012, maar dit is hun bekendste plaat, Tonight Tonight, de tweede in ons duo met dubbele titel, want zojuist hoorde je ook nog Destiny's Child met Jumpin' Jumpin'.
1: Centraal Plus is elke week benieuwd naar jouw mening. Ook deze week hebben we een poll op centraalplus.nl.
0: Aankomende zaterdag is het tijd voor Pride Leiden. Op 5 september keert het evenement terug naar de Leidse binnenstad met een uitgebreid programma vol cultuur, ontmoeting, muziek en zichtbaarheid voor de regenbooggemeenschap. Centraal Plus is daar natuurlijk ook bij. Vanaf 2 uur kun je op radio en tv meeluisteren en meekijken met de botenparade die door de Leidse grachten vaart. En de Pride is voer voor discussie, dus stellen we jullie deze week een vraag over het evenement op centraalplus.nl. De Pride Leiden. Een noodzakelijk statement of een jaarlijks feestje? De keuzes zijn hoog nodig. Statement, mooie combinatie van beide en vooral een feestje. Op dit moment gaat het redelijk gelijk op tussen keuze 2 en 3. Dus dat het een mooie combinatie van statement en feestje is, maar en een, vooral een feestje is. Als je wilt meestemmen, dan kan dat op centraalplus.nl en reageren kan tot met morgen. De uitslag zie je terug in het weekoverzicht. En zaterdag komt er weer een nieuwe poll online over een actueel onderwerp uit de regio. En dan hebben we het natuurlijk over Leiden, Leidendorp, Voorschoten, Oegstgeest, Zoeterwoude en Wassenaar.
1: Stem nu op de poll. Ga naar centraalplus.nl en laat ons jouw mening weten.

Ik ben al veel artiesten tegengekomen die debuteren met hun grootste hit. Misschien moet ik daar eens wat mee gaan doen in een van de thema-uitzendingen later dit jaar. Specifieker, dit is een debuut op nummer 1. AO Technology van Milo en daarvoor nog Boston van Stella Lefty op Centraal Plus. De tijd gaat er rap doorheen in het eerste uur. Laat ik het wel even vooruitblikken op uur 2, want ik ben tot 9 uur vanavond bij je. Ik heb 4 blokjes van thema's beloofd. Ik heb er al 2 gehad en dat betekent dat ik in het komende uur nog 2 voor je heb. Zei ik net al iets over debuteren met je grootste hit? En dat ik daar misschien eens wat mee moet gaan doen? Dan kan deze er ook bij. Stromae deed dat namelijk met Papa Oetheen.

0: Op het strand of op de camping. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Drie Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de Nationale Investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
2: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
1: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
3: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
1: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou.

Ken je deze nog? Van 4 jaar geleden, 2021, hebben we het dan over. Justin Bieber met Ghost brengt ons in het tweede uur van Centraal Plus Jos. Op deze 3 september staat het thema op willekeurig. Dat noem ik Tutti Frutti. Vanavond komen er 4 verschillende thema's langs. We hebben al 2 liedjes gehad met een dubbele titel en ook een duo locatieplaten. Dit uur kijken we naar andere talen en maken we een hele snelle tijdreis met 10 jaar telkens als tussenstap. Dat deden we enkele weken geleden ook al. Dat noem ik decennium hoppen. Nu pak ik het iets kleiner aan. Namelijk in een blokje in plaats van een hele uitzending. Ik ging op zoek naar een nostal trio nummer 1 hits. En het eindcijfer om te bepalen welke jaren in aanmerking komen liet ik afhangen van de datum. 3 september. Ik heb de lijsten van week 36 erbij gepakt. Voor jaren eindigend op een 3 en op een 9. Nou, de selectie in de 3er jaren sprak me zeker aan. Desondanks is de keuze gevallen op het aanbod eindigend op 9. Zoals gebruikelijk begeleid ik het nostal trio met andere nummer 1 hits die het niet zijn geworden. We beginnen met Super Oud. In week 36 van 1969 stond dit op nummer 1. Zager en Evans stonden 4 weken aan de top met In the Year 2525. 10 jaar later stond er een Spanjaard bovenaan. Es imposible mi cielo tan separados vivir. De tweede nummer 1 hit van Julio Iglesias stond in 1979 liefst 5 weken op nummer 1. Quiereme mucho hoorde je. En als laatste een bijzondere track uit 1989.

0: Je zou denken dat Zeger en Evans het oudste nummer was dat voorbij zou komen. Dankzij Jive, Bunny en de Master Mixers is dat niet zo. In de medley komen veel swing- en rock'n'roll nummers voorbij uit de jaren 40 en 50. Swing the Mood was 1 week de meest populaire plaat van ons land. En het is een pijnlijke gewaarwording, en volgens mij heb ik dit al eerder gezegd, maar het kan geen kwaad dat nog eens te doen. Stel dat er een nieuwe Swing the Mood zou worden gemaakt met liedjes van 40 en minimaal 30 jaar oud. Dan hebben we het over de jaren 80 tot en met, nou ja, als we tot aan vandaag rekenen, 1996. Dat was het jaar van de Macarena van Los de Rio. En van Captain Jack, de Spice Girls met Wannabe. En ook 15 miljoen mensen van Fluisma en Van Tijn. Boah, wat word ik oud.
1: Nostalgie. Wat van Nostal3.
0: Nou, of ik voel me in ieder geval zo. Zover is het in ieder geval nog niet, zo'n nieuwe versie van Swing the Mood. Laten we ons maar gaan richten op het Nostal Trio of de Nostal 3. Ik heb nog 3 decennia voor je over, de jaren 90, 0 en 10. We gaan vooruit in de tijd, dus die uit de jaren 90, de 90's, hoor je als eerste. Ik toeverwil dat die recentelijk is hergebruikt voor I'm Good Blue van David Guetta en Bebe Rexha. Ik kan alleen maar hopen dat de jeugd van tegenwoordig het inmiddels het origineel heeft ontdekt en is gaan waarderen. Blue Dabadi van Eiffel 65 was in week 36 van 1990 5 weken lang koploper.

Een Nostaltrio of Nostal 3 uit 3 op één volgende decennia. We liepen langs een nummer 1 hits uit 2019, 2009 en 1999. Als laatste hoorde je degene die het langst op nummer 1 doorbracht van deze drie. Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello stond daar 12 weken. Mogelijk is die uit 2009 een beetje weggezakt. Je hoort het nummer niet zo vaak meer. Damaro en Jan Smit met Mirosu of Een Tuintje in Mijn Hart hoorde je in het midden. En de oudste hoorde je aan het begin. Eiffel 65 met Blue tussen haakjes. Dabadi.

Bruno Mars met Risk It All. En daarvoor de nieuwste van Direct. My Friend is deze week de plustrack. En aan het begin van dit trio liedjes op een rij, Talk To You van Another, featuring 54 Ultra. We zijn toe aan het laatste thema van vanavond. Anderstalig. Want tenzij je naar onze zusterzender Unity NL luistert, komt er op een dag een flinke mix van liedjes in verschillende talen voorbij. Engels voert de

daarbij wel de boventoon. Andere Europese talen zoals Frans, Duits, Spaans en Italiaans komen ook wel of ook wel eens voorbij. Net als Portugees, al is dat soms Braziliaans-Portugees zoals Michel Tello in het vorige uur. Dat is allemaal in zekere zin niet zo spannend. Ik wil je meenemen naar de wat exotischere talen waar mij ooit een hit is gescoord. Denk aan Roemeens, zoals Ozon met Dragosta din Te. En qua Europese talen kun je ook de klassieke kant op. Dankzij een sample van de Caminia Burana van Carl Orff wordt het Latijn afgevinkt dankzij O Fortuna van Fortuna featuring Satanik, een eendagslied uit 1992. En wat te denken van Gregoriaans Latijn.

Dat Gregoriaanse Latijn leverde Enigma een nummer 1 hit op in 1990. Al zit er ook wel veel Frans in de tekst. Ik zoek het voor vanavond echter buiten Europa. Zuid-Koreaans wordt het niet, dat heb ik al bij een vorige Tutti Frutti behandeld. Hoewel we daarmee wel in Azië zijn, en dan kan ik meteen Anak van Freddy Aguilar noemen. De zanger is afkomstig uit of van de Filipijnen en zong in het Tagalog. En wist je ook dat er een hit, of hitje, in het Punjabi wordt gezongen? Ja,

Uit 2003, Mondian Tabachke van Punjabi MC stond er maar kort in hoor. Ik schaam me er trouwens niet voor dat ik dit nummer leuk vind, maar het is wel een guilty pleasure om deze hard aan te zetten als ik in de auto zit. En dan wel met de ramen open, zodat iedereen de soundtrack van mijn leven op dat moment kan horen. Dat continent waar we uiteindelijk uitkomen is Afrika. Als je gaat zoeken kun je best wel wat nummers vinden waarvan de artiest afkomstig is van het grootste continent ter wereld. En enkele daarvan doen het ook erg goed in de hitparade, in al dan niet deels hun eigen taal. Natuurlijk noem ik 7 Seconds, waarin Youssou N'Dour in het Wulu zingt. In Waka Waka komen er fragmenten in het Fang en Josha voorbij. En Mori Kanté zong Yekke Yekke in het Mandinka. Ik heb er twee voor je uitgekozen, allebei nummer 1 hits. De eerste is relatief recent, zeker afgezet tegen de plaat die je daarna hoort. In 2020 scoorde Master KG en Nomchebo een nummer 1 hit met...

Er zit maar liefst 23 jaar tussen deze twee anderstalige platen gezongen in het Afrikaans, of in ieder geval in een Afrikaanse taal. Jerusalema, gezongen in het Zulu, komt uit 2020. En Alana van Wes, die je zojuist hoorde, komt uit 1997. En dat wordt dan weer gezongen in het Douala, wat weer een streektaal is van Kameroen.

0: Kelsey Ballerini met Marshmallow, Another Drink en ook nog I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Die brengen een einde aan deze centrale shows van donderdag 3 september 2026. Het thema van vanavond was Tutti Frutti. En dan komt er dus van alles langs. In dit geval 4 themablokjes. Een daarvan was dubbele titels. Daar had ik Destiny's Child met Jumpin' Jumpin' geselecteerd. Evenals Hotshot Ray met Tonight Tonight. We maakten ook een kleine stedentrip dankzij de locatieplaten. In dit geval dus liedjes met een stad in de titel. Eerst gingen we naar Miami met Will Smith uit 1998. En daarna gingen we een jaartje verder naar We're Going to Ibiza, een nummer 1 hit van de Benga Boys. En zojuist hadden we 2 liedjes in een vreemde taal, onder de noemer anderstalig. We gingen daarvoor naar Afrika. De ene werd gezongen in het Douala, dat was Alane van Wes. En de andere in het Zulu, Jerusalema van Master Kitty en Nonchebo. Ik had ook nog een Nostal Trio nummer 1 hits voor jullie uitgekozen. En daar zat telkens 10 jaar tussen. Deze decennium hop eindigde vanwege de maand september op een 9. We begonnen in 1999 met Eiffel 65, Blue Dabadi. En daarna nog Jan Smit en De Maro met Mirosu, Een Tuintje in Mijn Hart uit 2009. En uit 2019 Señorita van Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: Komende week bij Centraal Plus Jos.
0: Ja, niet zo heel veel eigenlijk. Het is namelijk die tijd van het jaar dat je het op de donderdagavond even zonder mij moet stellen. Ik ben namelijk de komende 3 weken op vakantie. En de reis gaat naar Italië, mocht ik dat nog niet geroepen hebben. En, heel erg leuk, tenminste dat vind ik, we rijden erheen met mijn nieuwe auto. Afgelopen zaterdag hebben we hem opgehaald in Drenthe. En Esther, mijn vrouw, zij was mee. Dus speciaal voor haar zijn we, net als toen we de proef gingen maken aan het begin, zo'n beetje aan het begin van deze maand, in Giethoorn geweest. En dat zei er namelijk ook nog wat aan die hele grote reis. Het meest bijzondere, mijn nieuwe auto is een cabrio. Dus we kunnen met de kap naar beneden door het glooiende landschap van Toscane gaan rijden. Hopelijk heb ik je niet te jaloers gemaakt. En anders hoop ik dat je mijn enthousiasme vergeeft. Ik heb er namelijk nogal veel zin in. Hoe dan ook, spreek ik je graag weer op donderdag 1 oktober. Dan zal ik wat vakantieliedjes voor je meenemen. Weet je wat? Ik ga zo nog een vakantieliedje voor jullie draaien. Voor nu nog een hele fijne avond. En in ieder geval tot dan. En dit is dan een van die liedjes die ik de afgelopen jaren mee terugnam van vakantie. Teams met Swappa Timide.

0: Dit is Centraal Plus. Ook via DAB Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Paltens met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
2: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
1: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
3: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is. Dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
1: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer, vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes. Meer voor jou. Met nu

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
1: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margari.
3: Waardoor veel van die bedrijven producten van lage kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
1: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!

0: Centraal Plus. Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis, maar daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenboog-hagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar een graad of 18. Straks, morgen, vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Dit was het NOS Journaal.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot aansloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur. Het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. De Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander die in een onderzoek naar begraven onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken. Dat aantonen dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: som.
1: Dit is Centraal Plus. Meer voor jou. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niks bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot af door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijkste stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Levert veel winst op voor de natuur, maar toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef, moest het aantal hangende daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Daar zaten ook drugsdealers, gebruikers en mensen van buiten Nijmegen bij. Overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Centraal Plus. Meer nieuws, meer muziek, meer voor jou. Ook via centraalplus.nl en de app. Yes!